0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Dat zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijker hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook 2 Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Network en Visie 5 Ultra.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: En Talk to You op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Het is 7:10. Het is vandaag donderdag. Het is 13 augustus. En vandaag op deze dag is het Willem van Hanegem die de eerste Nederlandse gele kaart krijgt. Gebeurde in 1972.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Wooncorporatie De Woonplaats heeft huurders in de Enschedese wijk Palmas onder druk gezet met een verhuisregeling. De regeling was bedoeld voor huurders die door de overstroming waren getroffen. Dat was vorig jaar. De Woonplaats stelde erbij als voorwaarde dat huurders geen verdere schadevergoeding meer zouden eisen. En volgens de rechter mag dat niet. Check het verhaal op 120.nl. En de groep Almelo, zijn inwoners, die wil vandaag gaan, leuzen gaan verdwijnen, laten verdwijnen uit de stad. Anti-asieluitingen, laat ik het dan zo zeggen. De groep Samenleven Almelo is ontstaan tijdens de protesten voor de Palestijnse zaak. De groep die zegt zich te erger aan de openbare uitingen tegen asielopvang. Check dat verhaal op 120.nl. En het aantal cafetaria's in de regio neemt verder af. Steeds meer snackbars sluiten de deuren. Volgens de ondernemers wordt het steeds moeilijker om een kleine zaak draaiende te houden. De afgelopen twee jaar zijn er verschillende cafetaria's gesloten. Zo ging de onlangs een zaak in Hengelo dicht. En in Enschede sloot in maart een cafetaria. Het is niet anders, beste mensen. Vandaag temperaturen richting, tenminste, het middaguur 27 graden. En later kan het lokaal 35 graden.

De zonsverduistering. We waren gisteravond helemaal in de ban. Dat is ook een bijzonder gezicht, moet ik zeggen. We gaan het hebben over MTX. Dus crossen in Bentelo. En straks hier de Siepelmarkt.

0: Het is de Brosco Beat en de Small Town Boy hier op Twente FM. Het is 6:15.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 13 augustus. Vandaag op deze dag in 2004. In Athene, Griekenland, worden de 25e Olympische Spelen officieel geopend door de Griekse president Kostis Stephanopoulos. Er nemen 202 landen aan deel. Gebeurde deze dag in 2004 in Athene. Dan 1972. Wim van Hanegem is de eerste Nederlandse voetballer die een gele kaart krijgt binnen het betaalde voetbal. En op diezelfde dag in 1972 de KRO-televisie zendt in Nederland de 440ste en laatste aflevering uit van de populaire cowboy-serie Bonanza. Dit was een van de eerste televisieseries in kleur. Afhankelijk bedoeld om de Amerikaanse kijker warm te maken voor de aanschaf van een kleurentelevisie. Ja, dat was in Nederland dus ook succesvol. 1972, de 440ste Bonanza. Dan 1966, het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij, die kondigt culturele revolutie aan. En 1961, de Oost-Duitse militairen sluiten de grens tussen Oost- en West-Berlijn. Begin van de bouw van de Berlijnse muur op deze dag in 1961. Dan 1940, begin operatie Adelaar tijdens de slag om Engeland, oorlogsnieuws. En 1913, onder leiding van chemicus en uitvinder Harry Brearley, wordt in Sheffield, Engeland, het eerste stainless steel gemaakt, oftewel roestvrij staal. Dat gebeurde in een laboratorium in Brownford, waar hij chef was. 1913, even kuchen. Goed, dat op die dag. Dan 1847, koning Willem II legt de eerste steen van zijn paleis in Tilburg, het huidige paleis Raadhuis. En heel lang geleden, 1672, ach ja, die pak ik ook even mee, waarom niet. Christian Huygens die observeert als eerste de zuidelijke poolkap van Mars. Nou, dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994... En de binnenkomers als volgt. Sonic Service met Everybody komt binnen op 39. Run to Me van W komt binnen op 37. En Do You Wanna Get Funky van CNC Music Factory is de binnenkomer op 35. Dan op 32 Everybody's Gong Fu Gong van The Two Cowboys komt binnen op 32. En als ze nu binnenkomen, The Magic Affair in the Middle of the Night op nummer 30. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34.

Nou, dat was niet haar grootste hit natuurlijk van Wakefield. Maar ja, ze kwam binnen op deze dag in 1994 in de top 40. Uiteindelijk wordt het nummer 32. Staat 3 weken in de lijst. En de plek van binnenkomst was op deze dag nummer 34. Is dat dus blijven staan. Geen groot hit voor Wakefield in de zomer van 1994. Dan de top 3. Op 3, komende van 1, gedaald dus. Dreams van Two Brothers on the Fall 4. Van 3 naar nummer 2. Love is All Around van Wet Wet Wet. En van 6 doorgestegen naar nummer 1. I Swear van All For One. De nummer 1 van 13 augustus 1994.

0: Het is Ed Sheeran samen met Martin Garrix hier op de Twents Radio, Twente FM, donderdagochtend. Het is een prachtige dag, prachtige ochtend gisteren. Gelukkig is hij er weer, hè, de zon. Want ik was even, nou ja, je weet niet of hij terugkomt dan. Uiteindelijk wel, was een prachtig gezicht, de zonsverduistering. We gaan het er later in de show nog even over hebben wat, nou ja, onder andere jouw belevenis daarmee is geweest. Moet er niet overdrijven, maar het is toch een bijzonder gebeuren wat er gisteravond plaatsvond. En we gaan het straks ook hebben over de supermarkten, want ja, die zit er vandaag ook weer aan te komen. Het is de laatste in de reeks. Wat gaat er allemaal gebeuren in Noord-Marsum? Straks meer.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheid.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
12: Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De 42-jarige man uit Almelo, die wordt verdacht van de wurgmoord in een Duits hotel, wil dat hij in Nederland wordt berecht. De Duitse autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd, maar de Almeloer vecht dat aan. Bij de moord kwam een 35-jarige man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer zat in een rolstoel en was zwaar hulpbehoevend. De twee verbleven samen op één hotelkamer. Een bakje patat, mayonaise en een frikandel. Vroeger zat er op bijna elke hoek van de straat wel een cafetaria. Maar de snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Twente. Zo sloot er onlangs een cafetaria in Hengelo. In Enschede stopte er eentje in maart. En vorig jaar gingen er meerdere dicht in Nijverdal, Enschede en Haaksbergen. Zaken gaan failliet of er is bijvoorbeeld geen familieopvolging te vinden. Ook heeft de cafetaria concurrentie van de airfryer. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland zo'n hete luchtfriteuze. En zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand gesloten. Toch is het er deze dagen behoorlijk druk. Kluisjes, kleedhokjes en zwembadstoelen uit het oude zwembad zijn namelijk geveild. De hoogste bieders kunnen hun aankopen deze week ophalen. En dat betekent meestal alles zelf demonteren. Zo was er een scoutingvereniging uit Hengelo die 48 kleedhokjes opkocht. Die moesten dus wel stuk voor stuk uit elkaar gehaald worden en daarna weer in elkaar worden gezet. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 graden erg warm vandaag. En morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
0: Dankjewel, Rugger. We gaan even naar het wegdek, wat het staat te beleven. De Lutte richting de Duitse grens wordt gemeld 3 minuten over 3 kilometer. En een aantal snelheidscontroles, onder andere de A1 bij 97.6. Dat is bij Deventer, Twello. Hadden we rekenen mee. Onder de Bornebroekse straat in Borne. Op de Broekheurne rondweg in Enschede. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar worden controleposten gemeld. Aldus flitsmeister.nl.

0: terug.
1: Een greep bij de verjaardagslijst om andere jaren vandaag. Cliff Fish kennen we hem van Paper Lace, de bassist. Denk ik niet, hè, maar hij is wel jarig, 77 geworden. Gefeliciteerd. En Jeff Rademakers van de Pin-Up Club, producent in Rustenstaat, hier is 77. Gefeliciteerd. Mark E. Nervin van Fairground Attraction wordt 67. En Bettine Vriesekoop, oud tafeltennisspeelster, ongetwijfeld slaat ze nog een balletje, wordt 65. Dan Maxime Hartman, de presentator, wordt 63. En ook onder andere jaren vandaag Jurgen Rijman, stand-up comedian. En 68 wordt Fergal Sharkey vandaag.

0: Hij is jarig vandaag, deze Virgil Shot. Die kennen we ook van de Good Heart. En dat soort fijne deunen. Dit was zijn eerste in Nederland. Listen to your father. En die Virgil Shot is 68 geworden. Gefeliciteerd en een mooie dag. Zeker weten, met dit prachtige weer. 35 graden kan het gaan worden. Kan, hè? Dus genieten. En dat kun je ook goed hebben tijdens de supermarkt. Prachtig weer. En Holtwivan, zoals het heet in Twente. Jan Brugging, goedemorgen.
1: Wim, een bijzonder goedemorgen.
0: Ja, het is de laatste alweer in de reeks, hè?
1: Dit is de laatste supermarkt. Ja, dat klopt. We hebben er al twee gehad. En dit is nummer 3, de laatste.
0: Oh, nou, hartstikke goed. Ik was vorige week en de week ervoor op vakantie. Dus ik heb het niet meegekregen. Hoe is hij geweest de afgelopen twee keer?
1: Ja, perfect. Prima. De eerste was chickens aan de warme kant. Dat is inderdaad hetzelfde als vandaag. Maar perfect. En nou, als we mogen kiezen, zal de tweede de geweldigste zijn geworden. Maar wij mogen gewoon niet klagen hoe het gelopen is.
0: Nee. Nou ja, goed, weet je, we kunnen beter warm weer hebben dan dat het gaat regenen natuurlijk. Hè. Het is altijd wat te zeuren, maar laten we er lekker van genieten, zou ik zeggen.
1: Dat gaan we ook zeker doen. En we hopen weer op heel veel bezoekers die dan ook inderdaad kunnen genieten in het stadje op Marsen.
0: Ja, nou wat gaat er vandaag allemaal gebeuren voor mensen die niet weten? Dat kan ik me eens niet voorstellen, want de supermarkt gaat ook al 50 jaar geloof ik, of niet?
1: Nou, we zijn van 1969, dus nou, tel maar uit, de 50 inderdaad.
0: 60 bijna, ja.
1: Exact, dus we 50 hebben we dik overschreden en we gaan langzaam naar de 60. En wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, dus elke de verschillende standaard tradities die we hebben, zoals bijvoorbeeld de kindermarkt die nu al aan het vollopen is. Maar goed, we hebben normaal ook muzikanten die hier rondlopen. Maar wat natuurlijk dit maal ook fantastisch mooi is, dat onze eigen boerendansen uit de Marsum de ouderwetse boerenbruiloft toneel brengen. Dus ja, dat is geweldig.
0: Dat is echt altijd het ding, hè, die boerenbruiloft.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is hartstikke leuk om te zien hoe ze dat dan nog volbrengen. Ja, hoe ze het jaren geleden, dus de oude manier van de boerenbruiloft. Dus dat is geweldig om naar te kunnen kijken.
0: Ja, kun je nog een beetje uitleggen wat de boerenbruiloft is voor mensen die zeg maar binnen in Enschede wonen en er nog nooit van gehoord hebben?
1: Nou, het beste is dat je natuurlijk naar de Marsum komt. Hè. Dat is natuurlijk het allerbeste, want ja, dat kun je het live meemaken. Maar zeker, de boerenbruiloft, dat is een aantal gebruiken. Dat ze bijvoorbeeld de bruid gaan neugen. Dat is een speciaal traditie wat ze gaan doen. Ze kunnen natuurlijk echt de Twentse manier van in het huwelijk treden. Dat laten ze zien hier bij de kerk. Dus ja, dat zijn dingen die ze echt op het oude wijze doen. Dus hartstikke leuk.
0: Je neugt toe. Dat is een mooie kreet trouwens.
1: We gaan toe uitneugen, jazeker. Ja, ja, ja.
0: Hey, gebeurt er nou aan het einde van de dag of gebeurt er nou een paar keer vaker? Ik sta maar bij dat het altijd een beetje zeg maar, rond het 4:30 was, rond die tijd.
1: Ja, exact. Dat is normaal wel de gebruikelijke tijd. Ja. We hebben nu voor vandaag wel gekozen om, gezien het weer, om het allemaal wat compacter te houden. Dus we gaan het wat eerder doen. Dus mocht je tijd hebben, Wim, ben je om 2:00 welkom om de boerenbruiloft te komen bekijken.
0: Oh, je neugt me maar. Heel goed.
1: Ik ben welkom.
0: Hey, maar heb je nog extra aanpassingen? Want ja, er is eigenlijk genoeg te drinken toch in Opmarsum?
1: Er is genoeg te drinken. De terrassen zijn allemaal perfect aangekleed. Die staan allemaal in de startblokken om de mensen te ontvangen. Dus ja, wat je zegt, dat is allemaal ingericht. Dus er is genoeg te drinken, er is genoeg te eten. Daar zal het niet aan liggen. Maar goed, het weer speelt een beetje lastig. En daarom zullen we alles compact houden en eerder starten.
0: Als ze het niet hadden gezegd in de media, hadden we er niks van geweten. Waren gewoon ons gang gegaan, hè? Zeg ik altijd.
1: Nou, we hebben natuurlijk al via de social media geprobeerd iedereen te laten weten dat wij het programma compacter hebben gehouden. Mm-hmm. Dus dat hebben we getracht, maar het is ja kort dag. We hebben het op het einde, op het laatste, laat maar zeggen, die knoop wel gehakt. Want het liefst doen we natuurlijk als organisatie een compleet programma.
0: Ja, ja. Dus dat, gaan dat een beetje petje op, hoedje op en een flesje water mee en dan komt het allemaal goed. Dus
1: we gaan de kindermarkt gaan we de ijsjes uitdelen. De mensen die achter de kramen staan, die krijgen van ons ook gewoon water toegereid. Dus we houden daar inderdaad wel een rekening mee om die mensen toch ook toch nog een plezierige dag te bezorgen. Dus daar hebben we wel over nagedacht.
0: Hartstikke mooi. Die kindermarkt is dus al aan de gang. Iedereen al opgebouwd? Ja. Of, want de meesten zijn natuurlijk terug van vakantie. We zeggen, die moeten alweer bijna naar school. Dus de laatste spulletjes worden verkocht om nog een beetje geld weer bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja, goed, ik denk aan de vakantiegeld is nu op, dus we moeten nou inderdaad via de kindermaat zo weer zien geld binnen te harken. Dus, en dat is nu al aan het lopen, dus dat is hartstikke leuk om te zien dat er ook wel mensen zijn die er zitten, maar ook dat er mensen zijn die al bezoek komen brengen aan de kindermaat.
0: Nou, hartstikke goed. Vandaag dus lekker in Oormarsum rondzwalken tijdens de supermarkt. En de boeren beroofd, dus ik ben benieuwd. Janne Brugging, succes met de opbouw.
1: Ja, mag ik nog wel even attenderen, mag je nog tijd over hebben? Vanavond hebben we uiteraard bij Stadsvereniging in de Gulden Kroon ook nog een heel leuk bandje staan. Dus zou zeggen, vanmiddag geen tijd. Ik hoop dat je vanavond nog even tijd hebt.
0: Oké. Hoe laat begint het? Gaat het meteen door of is dat later?
1: Ja, nou, dat is zo'n beetje aansluiten. Dat is wel normaal de gebruik hoor. Maar goed, ze moeten wel even ombouwen. Dus daar zit wel even een kleine tijdsbestek in. Maar in principe gaan we in één tour gaan we door.
0: Dus de afsluiten zeg maar, van de supermarkt. De goede
1: afsluiting. Dat is helemaal het afsluiten. Daar gaan we echt voor. Dus dat zal heel mooi zijn.
0: Oké. En waar was het ook weer, zei je?
1: Stadsvee in een Gulden Kroon.
0: Dat kan niet missen. Goed zo. Ik wens jullie veel succes. We gaan er met z'n allen van genieten. Janne Brugging, supermarkt. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vennegoor.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden, omdat die anders te erg uitdrogen. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente.

0: Stars and All My Soul.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show, 10 over 8, op deze donderdag de 13e augustus. Vandaag op deze dag in 1972 de allereerste gele kaart in het Nederlands voetbal. Betaalde voetbal voor Willem van Hanegem, 1972 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Wooncorporatie De Woonplaats die heeft huurders in Enschedese wijk Patmos onder druk gezet met de verhuisregeling. De regeling was bedoeld voor huurders die door een overstroming waren getroffen. De woonplaats stelde daarbij als voorwaarde dat de huurders geen verdere schadevergoeding meer zouden eisen. Volgens de rechter mag dat niet. Check het hele verhaal op 120.nl. En een groep inwoners van Almelo wil vandaag een anti-asieluiting in de stad gaan verwijderen. De groep Samenleven Almelo is ontstaan tijdens de protesten voor de Palestijnse zaak. De groep die zegt zich te ergeren aan openbare uitingen tegen asielopvangen. Ook dat verhaal op 120.nl. En het aantal cafetaria's in de regio neemt langzaam af. Steeds meer snackbars sluiten hun deuren. Volgens ondernemers wordt het steeds moeilijker de deur open te houden en de zaak draaiende te houden. De afgelopen 2 jaar zijn de verschillende cafetaria's in de regio gesloten. Zo ging er onlangs een zaak dicht in Hengelo. En in Enschede sloot in maart een cafetaria. Geen kroketten en frikandellen meer. Vandaag een zonnige dag. Om 12 uur is het 27. Later kan het 35 graden.

X'en of MX'en in Bentelo. Wat gaat daar precies gebeuren? Dat is brommerrijden, geloof ik. We gaan ook nog richting, even kijken, de zonsverduistering. Hoe is het geweest? We gaan het erover hebben. Ja, waarom niet? We gaan nog aardappelpannenkoeken doen. En waarom gaat het waterorgel niet door in Hengelo? Details allemaal later dit uur.

0: Ook alweer 25 jaar geleden dit, hè? Dat lijkt nog als de dag van gisteren. Nelly Furtado, Turn Off The Light. Ja, als je nou 25 bent, denk ik van, we praten over. Nou ja, dat dus. Precies. Het is 8:15 en we gaan richting Bentel. Dat was afgelopen weekend al paardensport, ruitersport. En nu gaan de brommers knallen, geloof ik. Rob Holman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, hoe zit het ook weer precies? Leg even uit.
1: Ja, het zegt, klopt het wel redelijk. Afgelopen weekend hebben we 2 dagen vol paardensport gehad. Waar wij de zondag afsloten met een grascompetitie. Een belangrijke competitie in Twente. We hebben 2 mooie dagen gehad. Veel plezier publiek gehad. Veel ruiters gehad in Amazones. Dus het was geslaagd. En maandagochtend met een hele grote groep vrijwilligers... alle paardenspullen opgeruimd. De tent, de grote feesttent hebben we laten staan. En hebben we gewoon een volwaardige motocrossbaan gecreëerd in de weiland.
0: Ja, ja. Hoe is die combinatie eigenlijk ontstaan? Hè? Want het gaat al jaren met ruitersport. En daarna dan zeg maar het gemotoriseerde verkeer. Hoe is die combinatie ontstaan?
1: Ja, dat is nu 26 of 27 geleden is die ontstaan. Toen de Vregelaar, die had een zoon die deed crossen. En die had een dochter die deed paardrijden. Dus die liep op het paardenterrein.
0: Van de aannemer?
1: Te kijken, ja, van de aannemer. En die zei, ja, zeg maar, dit is zo'n mooie locatie hier, zegt hij. Hier moet een motocross bij doen. En die de toenmalige eigenaar van de grond zegt... De Vregelaar, dat is het beste idee wat ik hier gehoord heb. En zodoende is het ontstaan. En dan groeien dingen zoals ze groeien. En dan begin je klein. En dan groeien dingen uit. En dan groeit uit naar dit. Dat we aanstaande zaterdag gewoon een volwaardig evenement hebben.
0: Ja. Ja, dat is helemaal te gek. Ik denk met Ingo rijdt nog steeds, maar dan met de auto, hè, toch?
1: Ja, Ingo rijdt nog steeds met de auto. Ingo die heeft een aantal jaren geleden een stap terug gedaan. Dus die zit niet meer in de organisatie, maar die verricht nog wel handige spandiensten.
0: Ja.
1: Ik had hem van de week nog even naar de telefoon. Had hem nog even over een aantal dingen waar we zeer gaan aanlopen. Dus, en we hebben op zaterdag hebben we voor de... Want Ingo zijn vader, die was dus de man die dat bedacht heeft... Die is vorig jaar overleden.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we nu de Ten Vregelaar wisselbokaal voor in leven geroepen. En die wordt sinds vorig jaar wordt die elk jaar uitgereikt. Aan de snelste quad deelnemer, want Ingo was een quadrijder. Motor met 4 wielen. En dat is eigenlijk het hoogtepunt voor die quadklasse. Wie krijgt de begeerde Ten Vregelaar wisselbokaal?
0: Nou ja, wie wil hem niet, hè?
1: Laten iedereen wil hem hebben.
0: Dat lijkt mij. Ja, zeker weten. Zeg, hoeveel ga je verwachten komend weekend? Want is alles al klaar?
1: De voorbereiding, alles is klaar. Vanavond zetten we nog even de puntjes op de i. Zoals we dat zeggen in Nederland zo mooi. We hebben, de inschrijving loopt nog wel. Maar de meeste klassen zitten vol. En we verwachten aanstaande zaterdag 300 man achter startdek te krijgen totaal. Dus dat is een record voor ons.
0: Ja, wat een gek zeg. Het is echt helemaal fantastisch. Ja, ik vind het gewoon mooi. Gewoon bedacht. En dat is dan zeg maar uitgegroeid tot een gigantisch evenement. En iedereen vindt het mooi. Een beetje zwarte cross idee. Een beetje gevoel qua organisatie. Van wie begint eens aan en wie kiekt waar.
1: Ja, nou, dat is ook helemaal de insteek van ons evenement. We beginnen eens maar. We af en toe doen het goed. En we zorgen dat voor iedereen plezier hebben. Voor jong en oud. Dus we hebben de allerkleinste crossen bij ons ook. Dat zijn dus de 4-5-jarigen, die crossen op de PW. Ja, dat is gewoon een van de mooiste klassen, vind ik, van de dag. Om te zien. Dan zie je dat de vaders meer kilometers rennen dan de jongens op de motor rijden.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd grappig om te zien.
0: Ja.
1: En voor jong en oud hebben we crossklassen, maar we hebben ook voor jong en oud hebben we vertieren op het terrein. Op zaterdag hebben we een hele grote stormbaan staan, een luchtkussen, zodat de kinderen zich lekker kunnen vermaken. Op de stormbaan. We hebben voor de oudere mensen, voor de ouders...

0: Een hapje en een drankje op het terrein. Is met deze temperaturen ook wel wenselijk, denk ik.
1: Zeker.
0: Goed,
1: ja.
0: Nou, lekker. Goed te hydrateren. Goed vocht tot je te nemen. En daarmee proberen we gewoon voor iedereen wat leuks te doen. Dus als je zegt van, ik verveel me op zaterdagmiddag. En ik heb mijn gezin, ga er lekker heen. We hebben een sminken voor de kinderen. We hebben een stormbaan voor de kinderen. We hebben een rodeo-stier. We hebben van alles te beleven. Als er ouders zijn, dan kun je gezellig langs de kant naar de moddergas kijken. Dat is een hapje en een drankje te verkrijgen overal. Dus kortom, ik zal niet weten waar ik thuis wil blijven.
1: Zo is dat. Is er s'avonds ook nog wat te doen?
0: Ja, uiteraard.
1: Oh, wat een vraag, hè?
0: Overdag hebben we de jeugd. Even, s'morgens hebben we de jeugdklasse. S'middags om 1 uur beginnen we met de grote klasse. Met de jongens van 16 en ouder. En dat eindigt nu op 8, 9. En daarna hebben we een grote MX afterparty, zoals we dat noemen. En we twee goede diertjes hebben er staan. Die maken daar één groot knalfeest van. Tot in de late uurtjes. Dus ik zou zeggen, als de papa's en mama's vertrekken van het terrein, laat de jeugd maar komen om gezellig met ons een groot feest te bouwen.
1: Hartstikke goed. Wel bekende DJ's in Bentelen omgeving.
0: Ja. Namen ben ik even ontschoten, sorry, dat weet ik zo niet aan mijn hoofd.
1: Oké, nou dan noem ik ook geen naam.
0: Ik hoor van meerdere personen, hoor ik oh, kom die, dat ja, is leuk, dan moet ik erbij zijn.
1: Dus, je weet hoe dat gaat, precies.
0: Ja,
1: heel goed, heel goed. Voor de mensen die het moeten opzoeken waar het is tussen, zeg maar, als je van Delden naar Bentelo rijdt, op een gegeven moment een keer links, hè?
0: Als je van Delden naar Bentelo rijdt, zie je aan de rechterkant een heel groot bord staan. Op Hagemolderuiters en MX Bentelo, daar ga je linksaf. En dan kan het niet missen, want dan kom je langs de feesttent heen, dan hoor je de muziek, dan hoor je lawaai van de motoren. Dan kan het niet missen. Dus heel simpel, je rijdt van Delden naar Bentelo, bij het grote spandoek, rechts in de wei. Dus echt een meer grote spandoek van 5 meter groot, 5 bij 5 meter. Ga je linksaf, de slagwekker weg op en dan bij nummer 12, daar moeten we zijn.
1: Je mag met de brommer komen, hè?
0: Dat mag, maar met de fietsers beter.
1: Nee, dat weet ik. Zeker weten. Dat kan misschien ook veel beter doen. Rob Holman, succes in Bentelo met MX Bentelo. Dankjewel, hè. Hoi.
0: Hey, bedankt.

0: Er zijn nog heel veel mensen die een eclipsebrilletje zoeken. Zijn er genoeg inmiddels, geloof ik, her en der te verkrijgen. Ja, het is een verhaal, jongens. Er staat ook weer een prachtig verhaal op 120.nl. Het lag aan DHL, hè, weet je. Dat soort dingen. Of je moet ze eerder bestellen. Ik denk dat het vooral dat laatste is. Maar goed, wat een gekke huis. Ook in Almelo met die brillen. Nou, ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. En dat mensen niet zo in de zon hebben gekeken. Want dat verhaal krijg je natuurlijk. Je bent toch nieuwsgierig op een of andere manier. En ja, dat ga je toch even snel kijken. Dat moet je natuurlijk niet doen. Er zijn mensen die het langer hebben gedaan. En dat kan oogschade op hebben geleverd. Nou, ik ben benieuwd of dat allemaal under control is. Als het een beetje mee zit, gaan we straks nog even bellen. Omtrent hoe het geweest is bij Joanna Lubbekoff. Bij Astrona. Want daar is ook gekeken naar de zon. Gisteravond tijdens de zonsverduistering. En voor de liefhebbers, volgend jaar moet je naar Gibraltar rond deze tijd. Want daar gaat dan ook de zon onder. Op een bepaald tijdstip, zeg maar. De zonsverduistering al daar. Straks gaan we het nog hebben over aardappelpannenkoeken. En waarom het waterorgel in Hengelo niet doorgaat.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock'n'Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live.
7: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerst hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens Imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De 42-jarige man uit Almelo, die wordt verdacht van de wurgmoord in een Duits hotel, wil dat hij in Nederland wordt berecht. De Duitse autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd, maar de Almeloer vecht dat aan. Bij de moord kwam een 35-jarige man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer zat in een rolstoel en was zwaar hulpbehoevend. De twee verbleven samen op één hotelkamer. Een bakje patat, mayonaise en een frikandel. Vroeger zat er op bijna elke hoek van de straat wel een cafetaria. Maar de snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Twente. Zo sloot er onlangs een cafetaria in Hengelo. In Enschede stopte er eentje in maart. En vorig jaar gingen er meerdere dicht in Nijverdal, Enschede en Haaksbergen. Zaken gaan failliet of er is bijvoorbeeld geen familieopvolging te vinden. Ook heeft de cafetaria concurrentie van de airfryer. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland zo'n hete luchtfriteuze. En zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand gesloten. Toch is het er deze dagen behoorlijk druk. Kluisjes, kleedhokjes en zwembadstoelen uit het oude zwembad zijn namelijk geveild. De hoogste bieders kunnen hun aankopen deze week ophalen. En dat betekent meestal alles zelf demonteren. Zo was er een scoutingvereniging uit Hengelo die 48 kleedhokjes opkocht. Die moesten dus wel stuk voor stuk uit elkaar gehaald worden en daarna weer in elkaar worden gezet. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 graden erg warm vandaag. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten wordt daar gemeld. Hou daar even rekening mee. En een drietal controles worden gezien. Onder andere op de Bonnebroekse straat in Borne. Daar staan ze te controleren. Op de Broeken, rondweg in Enschede. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Aldus flitsmeister.nl.

Het is Fons Veuring en een feestje, dat is het zeker. Of het ook feestje is bij het waterorgel in Hengelo, dat horen we straks. Want ja, er is wat met het water. Benno Goossen, straks hier op Twente FM.

0: was het dan maar. Want ja, er is geen water. Daar komt het eigenlijk op neer voor het waterorgel. Wat er zou moeten gaan plaatsvinden. Ben nog gewoon zo goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit het precies met het waterorgel? Want ja, dat is toch wel even een dingetje, vind ik zelf.
1: Ja, het is wel lastig. Want ja, er zijn natuurlijk waterorgelshows die geprogrammeerd staan. En we hebben natuurlijk niet het hele jaar het waterorgel aan. Dus is het wel bijzonder dat we in de maand augustus een hele week het waterorgel aanzetten. Ook voor de toeristen die richting Hengelo komen. Maar nu met die droogte is het de waterpeil in de vijver gewoon te laag. Om nog shows te kunnen realiseren. Omdat de pompen bijna zichtbaar zijn boven het wateroppervlak. En ze kunnen geen lucht aanzuigen, want dat is heel slecht voor de pompen. Dan kunnen we ze bijna af gaan schrijven.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we hebben moeten besluiten om deze week in ieder geval de waterorgelshows niet door te laten gaan.
0: Hoe gaat het normaal gesproken met die waterorgelshows? Want vonden ze er met licht bij, allerlei, nou ja, wat je al zegt, pompen, fonteinen, toestanden. Zit dat er vast in het, voor de mensen die niet weten?
1: Ja, we hebben dus de vijf in de Kaatse Kamp, het park. Dat is aan de Renschrift staat als je Hengelo binnenrijdt. Daar hebben we 54 pompen en 54 lampen. En die op muziek, zeg maar, de pompen het water kunnen opspuiten tot 8 meter hoog. Maar dat kan ook op 5 centimeter zijn, maar dat kan ook op 8 meter. Dus dat varieert enorm, afhankelijk ook van de muziek. En de lampen, ja, die kunnen in allerlei kleuren. Je kunt het niet zo gek bedenken of die kleur die zit wel in de lampen. En dat combineert dan met elkaar het licht, de muziek en de pompen die spuiten. En dat is vooral mooi als het donker is, want dan zie je ook de lampen.
0: Ja.
1: Dus dat is ja, toch wel een aardig schouwspel. Waar ook veel mensen op afkomen, zeker ook als het, zeg maar, die lichttoer in Hengelo plaatsvindt. Dan is ook altijd de gang naar het waterorgel in de vijver. Nou, dan praat je toch wel over 10.000 mensen in 2 dagen.
0: Ja, ongelooflijk. Wanneer speelt het waterorgel altijd? Want ik dacht dat het alleen in de zomermaanden, maar...
1: Nou nee, het is ook we beginnen al in het voorjaar.
0: Okay.
1: Met in februari, dan is er een run door Hengelo. En dan komen ze ook langs het waterorgel, zetten we het waterorgel aan. Dan hebben we een lichttoer. Wat we dit jaar ook hebben gehad, is dat 2 basisscholen een programma over water hebben afgesloten bij het waterorgel. Dan kwamen ouders en kinderen naar het waterorgel toe. En dan hebben we een speciale show met speciale muziek, speciaal afgestemd op deze groep kinderen. En dan hebben we dan in de zomer, sluiten we aan bij activiteiten die in het park plaatsvinden. Want het park, het Prins Bernhardplantsoen, dat is op dit moment gesloten in verband met de verbouwing van het paviljoen. En dan komen alle activiteiten, die gaan nou richting het ons park. En dat betekent dat we dus net een mooie show hebben gehad bij poëzie in het park. En bij klassieke muziek in het park. Dat was heel bijzonder, want het was overdag wat er allemaal klassieke muziek was er te horen. En dan werd het s'avonds afgesloten met een mooie waterorgelshow op klassieke muziek.
0: Maar
1: en dat was wel heel bijzonder, want dat was de eerste keer dat we het ook op klassieke muziek deden. Want meestal zijn de shows afgestemd op muziek. Ja, op moderne muziek, die goed in het gehoor liggen.
0: Ja, ik vind het
1: gaaf. Maar nu is er niks. En
0: nee, nu is er niks.
1: Dat waterpeil was steeds lager. En als je ook nog het waterorgel aan zou gaan zetten, omdat het eventueel iets zou lukken, doordat het zo hoog omhoog gaat het water en er ook wel eens wind bij staat. En nou, dan heb je nog meer verlies van water uit de vijver. En het lastige is, we kunnen het niet zelf bijvullen via grondwater of via een natuurlijke bron.
0: Ja, want ik zie hier ook staan bij ons op de website over het Twentekanaal. Wat voor rol speelt dat?
1: Nou, het Twentekanaal, daar hebben we in het verleden, elk jaar bijna rondom deze tijd, was het waterpeil wat lager. En dan belden we altijd even een maatschappij op die dan met tankwagens het water kwam bijvullen. Nou, en dat ging meestal met 3 tankwagens. En in elke tankwagen 15.000 liter. En hadden we met 45.000 liter hadden we weer het waterpeil op niveau. Alleen nu mag je geen water uit het Twentekanaal halen, want dat is verboden.
0: Ja. Ja, ja, vanwege dus de te lage waterstand en de problemen daarmee.
1: Ja, dus dan, kijk, en het waterorgel is natuurlijk geen prioriteit, laat eerlijk zijn. Het is vermaak, Maar het gaat niet om de boordgang van mensen.
0: Nee, helder verhaal, helder verhaal. Wanneer gaat dit opgelost worden, Benno? Want de komende dagen, ik zie nog geen vocht vallen.
1: Nee, nou, ik heb net een beetje weerbericht gevolgd. Maar zaterdag zou er wat regen vallen, maar dat is voor ons veel te weinig. Dus als het een beetje tegen zit, ja, dan hebben we dus nog de show op 23 augustus. En op 30 augustus, dan zou dat ook niet door kunnen gaan. En we hebben nog een keer op 10 september. En dan hebben we even rust, want dan gaan we richting de kerst. En dan komen de kerstwaterorgelshows. Nou, en tegen die tijd hoop ik toch wel dat we...
0: Nou, dan ligt er sneeuw.
1: ...voldoende water hebben om dat te laten zien.
0: Hey, dan hebben we sneeuw, Benno.
1: Ja, maar dat hebben we ook al een keer gehad, dat het bevroren was.
0: Ja.
1: En dat we wakker moesten slaan. Maar dat was een heel bijzonder schouwspel. Omdat je dan ook nog weer kaatsing op het ijs in de vijver.
0: Ja, krijgt. Super gaaf. Dat moet mooi zijn. Dat moet,
1: ja, dat was prachtig. Ja. Dus daar kijken we ook naar uit. En ja, die gaan zeker door. Maar we zijn wel zuinig op onze pompen. Want als een pomp niet werkt, dan kost dat €1000 om een nieuwe pomp aan te schaffen.
0: Ja, dat moet je niet hebben. Dat kan niet.
1: En wij zijn een stichting die zeg maar geen entree heeft bij voorstellingen. Dus we moeten het puur hebben van subsidies en van de vrienden van het waterorgel die een bijdrage leveren om het waterorgel in stand te houden.
0: Ik ben niet voor regen. Ik vind het prachtig weer wat we hebben. Ik hou ervan. Maar voor de landbouw en voor de natuur en ook voor dit soort zaken is het heel erg belangrijk dat we een ongelofelijke lange stortbui krijgen op een of andere manier. Toch?
1: Ja, dat is wel duidelijk. Want wij zijn afhankelijk van het regenwater wat via het appartementencomplex van de dagen, van de daken, dat komt dan richting het waterorgel. Dus het zou mooi zijn als er een paar dagen achtereen wat flink zou regenen. Voor niet alleen voor ons, maar natuurlijk voor heel
0: iedereen.
1: Veel
0: ja, lijkt me wel.
1: Zodra het dus weer kan, ja, en dan kan het best zijn dat als het weer lukt, dat we gewoon wat extra shows in gaan lassen, omdat deze zijn afgelast. En dat we zeggen, nou, we gaan straks, als het inderdaad weer kan, extra shows laten zien. En dan gaan we wel dat weer ook via de kranten en via de radio bekendmaken.
0: Heel goed.
1: Dus
0: nou,
1: ik hoop dat gaat lukken.
0: Ik hoop je snel te spreken, Benno. Laat het maar weten als het lukt. En dat klinkt een beetje raar. Donatie van water zouden we als normaal gesproken mensen gevolg gaan oproepen. Maar het heeft allemaal geen zin. We moeten met elke druppel tevreden zijn.
1: Nee,
0: moment,
1: dat
0: hè?
1: Is... wij wachten nog op het vrijgeven van het water in de kanaal.
0: Oké, ja, dat zou het mooiste zijn. Maar ja, goed, het hangt ook overal mee samen. Ik dank je wel, Benno. Hals op de hoogte. En succes.

0: spreek ik die van jou.
1: Het is helemaal heest, het is een hartebreker. Mocht je denken van, hé, dat is een leuke plaat, maar ik heb ook zoiets. Laat het even weten, zometeen doen we namelijk 6 op een rij.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
2: Discussie.
4: Discussie gesloten lijkt me.
5: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
4: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
5: Oh, is dat zo?
4: Jazeker.
5: Oh,
2: En Twentse cultuur.
6: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. De bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Binface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Straks gaan we naar de klanderij in Enschede. Gezellig.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Plaatje er maar. Goed zo. Culture Beat, ja, komt eraan. Maar we hebben plaat nummer 6 nog niet. Laat het even weten dat we kunnen draaien als plek nummer 6 in 6 op een rij. Dat doet via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkicoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij? Lekker genieten, mensen. Oh.

0: Jack Jersey, John zegt kippenvel. Oké, Sri Lanka, maar Sri Lanka werd als laatste aangevraagd in 6 op rij. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur. Mocht hij er vandaag niet bij zitten, dan zit hij er morgen bij. We schuiven alles gewoon door. Waar ook de Gibson Brothers, Modern Talking, Direct, Mars en Culture Beat. Daar begonnen we mee in This op een rij. Nou, het is vakantietijd. Het is tijd om mensen te gaan vermaken. Vooral de laatste loodjes qua vakantie hier in Twente. En dat kan ook komend weekend bij de Klanderij. Annemarie Burger, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Ja, we gaan heel veel leuke dingen doen. 2 dagen eigenlijk festijn in Klanderij Twente. Met, waar je heel veel grote prijzen kan winnen. We geven 25.000 euro aan prijzen weg.
0: Niet te geloven.
1: Door middel van dat is echt een groot bedrag. Maar mensen konden al vanaf 1 juli, wanneer ze aankopen deden in Klanderij Twente, met een stempelkaart stempels winnen. En die kunnen dan met volle kaart kan dan deze 2 dagen op 15 en 16 augustus komend weekend ingeleverd worden bij de grote jackpot draw podium. Marga Bult organiseert dat of presenteert dat. En dat hebben we 5 keer per dag dat er dan mensen blij kunnen maken met allemaal grote prijzen van uiteraard onze ondernemers die er zitten. En dat gaat van een iPad tot en met een tosti-apparaat tot en met een kledingcheck. Nou, dat is in ieder geval natuurlijk, denk ik, hartstikke leuk. Maar er is genoeg anders te doen. We hebben zondag Twentse artiesten Justin Tonema en Michael ten Voorde die het feest komen versterken. We hebben zaterdag nog een XXL bingo waar mensen ook weer prijzen kunnen winnen. We hebben natuurlijk sminken voor de kinderen, gratis suikerspin, popcorn, een fotoboot met een LED-tent waar mensen nog even het kunnen vastleggen het laatste weekend voordat ze weer de school beginnen. Dus ik denk genoeg voor het hele gezin eigenlijk om een lekker de laatste dagen nog even te genieten.
0: Ja, Marga Bult dus als quizmaster, begrijp ik.
1: Ja. Nou, hoe leuk is dat?
0: Nou ja, dat is die voor alle markten thuis wat dat betreft. Dat blijkt wel.
1: Dat denk ik inderdaad. Ja, er is niemand die Marga Bult niet kent. Weet je wel? Dus wat dat betreft is het voor alle leeftijden. Het is zo grappig om te zien dat zij ook bij het jonge publiek nog zo bekend is bij jullie in de regio. Dus ja, we zijn hartstikke blij dat zij zowel op zaterdag en zondag dit komt doen. Gaat een feestje worden, denk ik.
0: Dat denk ik wel. Hartstikke goed. Hoe is het over het algemeen met de Klanderij?
1: Het is heel goed. We hebben toevallig afgelopen maand hebben we de opening van Taco gehad. Het is natuurlijk een hele grote winkel in het rijtje van de Albert Heijn en de Xenos daar aan de Twentex-zijde. En we zijn bijna eigenlijk vol. We hebben, zowaar kan ik nog vertellen, dat afgelopen week hebben we bekend kunnen maken dat Quad warmtepompen in het centrum komt per 1 september. Op een hele mooie spot vlakbij het plein. Dus eigenlijk mogen we helemaal niet klagen. Nee,
0: heel
1: het gaat
0: goed.
1: Eigenlijk heel goed.
0: Heel goed.
1: Ja. Ik ben, Maandem is grof aan het verbouwen. Ja, dus dat geeft ook een signaal af, vertrouwen. Pandora heeft verbouwd. Albert Heijn heeft natuurlijk vergroot. Dus dat zijn allemaal signalen dat wij zijn hartstikke gelukkig.
0: Nou,
1: ja.
0: Lang leven het winkelbestand. Laten we ons daar nog even zuinig over zijn in de regio. Hey, even kijken, zaterdag en zondag, gaat het gebeuren?
1: Zaterdag en zondag, vanaf 10 uur zaterdag tot 4 uur alle spellen. En 12 uur tot 4 uur. Tijdens die spellen kunnen mensen ook nog stempels winnen. Dus als je nu geen stempelkaart hebt, gewoon even halen bij de infobalie. Meedoen aan de spellen, stempels verdienen en dan kans maken op de prijzen.
0: Prijzen. Nou, hartstikke goed bij de Klanderij. Ja. Annemarie, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 9:30. Straks gaan we het nog hebben over aardappelpannenkoeken. Nu eerst naar de hoogtepunten van het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
10: Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een aantal belletjes gehad van mensen die misschien oogschade hebben door de zonsverduistering gisteravond, meldt RTL. Ze verwachten in de loop van de dag meer patiënten, omdat klachten vaak pas later komen. De hulp is onderweg naar Oman om de olievervuiling aan te pakken. Er ligt al weken een lekkende tanker voor de kust, waarschijnlijk een illegale Rus. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen gestuurd en specialisten zijn aan boord van de tanker gegaan. En in een Engelse badplaats zijn tussentijdse verkiezingen, maar veel te kiezen valt er niet. Grote partijen boycotten ze en daarom gaat de strijd tussen Nigel Farage en een komiek die zich Count Bindface noemt, heeft een prullenbak op zijn hoofd.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De 42-jarige man uit Almelo, die wordt verdacht van de wurgmoord in een Duits hotel, wil dat hij in Nederland wordt berecht. De Duitse autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd, maar de Almeloer vecht dat aan. Bij de moord kwam een 35-jarige man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer zat in een rolstoel en was zwaar hulpbehoevend. De twee verbleven samen op één hotelkamer. Een bakje patat, mayonaise en een frikandel. Vroeger zat er op bijna elke hoek van de straat wel een cafetaria. Maar de snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Twente. Zo sloot er onlangs een cafetaria in Hengelo. In Enschede stopte er eentje in maart. En vorig jaar gingen er meerdere dicht in Nijverdal, Enschede en Haaksbergen. Zaken gaan failliet of er is bijvoorbeeld geen familieopvolging te vinden. Ook heeft de cafetaria concurrentie van de airfryer. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland zo'n hete luchtfriteuze. En zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand gesloten. Toch is het er deze dagen behoorlijk druk. Kluisjes, kleedhokjes en zwembadstoelen uit het oude zwembad zijn namelijk geveild. De hoogste bieders kunnen hun aankopen deze week ophalen. En dat betekent meestal alles zelf demonteren. Zo was er een scoutingvereniging uit Hengelo die 48 kleedhokjes opkocht. Die moesten dus wel stuk voor stuk uit elkaar gehaald worden en daarna weer in elkaar worden gezet. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 graden erg warm vandaag. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. 3 kilometer, 3 minuten. De Lutte richting de Duitse grens. Voor de rest alleen maar controles. Dat is op de Bonnebroekse straat in Borne. Op de Broeken een rondweg in Enschede. En op de Laan Hart van Zuid in Enschede. Daar staan ze te controleren. Al dus flitsmeister.nl.

Het is de Bouza en Magnetic hier op Twente FM. Wat een hit, zeg ik dan altijd maar weer, hè? Ongelooflijk. Zomerhit van 2026. Als wij volgend jaar aan de zomer denken, dan denken wij aan deze. Dat kan niet missen natuurlijk, hè? Goed zo. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan eens even kijken richting de jaren 70. En dat is leuk, we gaan naar 1977, want we gaan naar de LP Top 50. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou, van Peter Koelewijn. Die komt op deze dag, 13 augustus 1977, binnen in de Nederlandse LP Top 50. Voor het opnemen van het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Op het Philips-label neemt Peter Koelewijn ruim de tijd. Namelijk tussen december 1976 en mei 1977. Peter Koelewijn huurt een week lang de Intersound Studio van Ad van Olm in Soest om de songs te repeteren. Uiteindelijk wordt het album opgenomen met technicus John van den Houten in de Phonogram Studio aan de Honingstraat in Hilversum. Bonnie Sinclair en Saskia en Serge, of laat ik zo zeggen, Bonnie Sinclair en Saskia van Saskia en Serge, die zorgen voor de achtergrondvocalen. Ook concertmeester Benny Beer, die werkt met 14 strijkers mee aan het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Nieuwsfoto is gemaakt bij de vijver van Kasteel Groeneveld in Baarn en genomen door Nico Haak staat hier. Nou, dat is ook wel weer bijzonder. Het album bereikt de 13e plaats in de Nederlandse LP Top 50. Voor het beste in mij is niet goed genoeg voor jou, wordt Peter Koelewijn laten onderscheiden met een Edison. Prachtig album met onder andere deze klassieker. Komt u maar.

prachtig. Peter Koelewijn, ook op het album Het Beste in Mij is niet goed genoeg voor jou, komt op 13 augustus 1977 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Bereikt uiteindelijk de 13e plaats en hij krijgt een Edison voor dit prachtige album. We hebben het dan over Peter Koelewijn.

0: Zo, even hoesten en dan komt het ook wel goed. Zo af en toe heb je dat, hè? Ja, dat heeft te maken, denk ik, met, wat zal het zijn, een aircootje of een, hoe is het, zo'n waaier, zo'n ventilator, dat kan natuurlijk ook nog zijn. Nou, hoe dan ook, die heb je morgen ook wel nodig als je staat te bakken bij Kolkensveld. En dat is de klootschietvereniging in Lossen. Die doen traditioneel pannenkoeken, aardappelpannenkoeken bakken. Henny, goedemorgen, Henny Weda.
1: Ja, goedemorgen.
0: Traditie, gaat al sinds mensenheugenis, zou ik haar zeggen.
1: Ja, dat is al sinds, even kijken, rond 1980 of zo.
0: Ja.
1: Met de Vier van de Breugel, ja, dat is al een heel erg geleden hoor. Ja. 30 jaar, 35 jaar geleden, ja zeker.
0: En elk jaar weer, en ook elk jaar weer lange rijen voor de kraam. Het is ongelooflijk. Wat gaat er precies gebeuren voor mensen die het niet weten in Losser morgen?
1: Nou, we hebben via de Facebook hebben wij een heel epistel geschreven. Ja, het gaat echt van mond op mond. En hoe het ook draait, er komen mensen die komen van verre. Alleen maar voor een paar pannenkoeken. Denk ik van ja, dan moet er toch wel iets speciaals zijn aan die pannenkoek. Maar dat blijft gewoon stromen, de mensen. Ja.
0: Hoe moeten we dat zien? Ja, want het is niet zomaar wat. Het is niet even een kwakkie op een bakplaat. Er gaat een hele voorbereiding aan af, hè? Aan vooraf.
1: Ja, zeker. We beginnen straks om 2 uur gaan we de zaak opzetten, de tenten en de hele zooi. Er is een hele grote container komt erbij te staan. Voor alle attributen die er staan, wat na afloop weer naar binnen in de container moeten. Dan is het vrijdagmorgen om, denk ik, om 8:30 gaan we verzamelen. Gaan we de ploegen indelen en dan gaan we beginnen met de aardappels. Dus voorbereiden voor een heerlijke pannenkoek.
0: Ja, laat ik zo zeggen, je kunt het vergelijken met die rijbekoeken uit Duitsland, toch? Ongeveer een beetje.
1: Ja, ongeveer, maar die zijn natuurlijk nog lang niet zo lekker als die van ons.
0: Nee, dat begrijp ik. Dat is helder. Dat is geen probleem. Nee, maar mensen komen zelfs in Duitsland om die pannenkoek te halen, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Moet je nou al die aardappels zelf schillen? Hoe gaat dat? Hebben jullie een speciale procedure of hebben jullie een machientje? Ik heb geen idee.
1: Gisteravond zijn er 5 mensen van onze vereniging die zijn naar Duitsland getogen, naar een boer, een aardappelboer, en hebben de aardappeltjes met de hand gerooid. En dan praten we ongeveer op 900 tot 1000 kilo.
0: Hallo, goeie genade.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is wel een klus.
1: Dat is een hele klus. Ja, en dan, het is de oogst valt tegen, de aardappels zijn kleiner. Maar goed, desalniettemin, het blijft gewoon een goede aardappel. En voor een goede, is al een onderdeel van de heerlijke pannenkoek.
0: Ik heb er wel eens bij staan te kijken bij die kraam van jullie. Vorig jaar of jaren voor een week niet meer precies. Maar dat is echt een teamwork, hè?
1: Ja, onze leden, we gaan in blokken van 12 personen. Om de 4 uur worden de 12 mensen worden afgelost. En dat gaat zo 3 dagen door.
0: Ja. En hoe doe je dat met de hitte?
1: Ja, dat wordt een groot probleem. Hè. We hebben in het verleden wel vaker een mooie, lekkere, warme dag gehad. Maar dit is niet meer lekker warm. Dit is gewoon beestachtig warm. En we gaan vanmiddag kijken of we een aantal parasolen kunnen regelen. Voor de mensen die dus in de rij staan. Want dan sta je gewoon echt pal in de zon. En we hopen dat dat kan lukken. En anders, dan weet ik niet of dat impact heeft. Ik hoop van niet, maar goed, we zullen zien.
0: Nou, volgens mij laten de mensen zich niet meer zo gek maken, hoor. Dus gewoon verstandig bij petje op, een flesje water mee en gewoon in de rij staan voor een pannenkoekie. Maar hebben jullie zelf ventilatoren? Want ik was vorige week in Frankrijk. Daar zag ik in diverse snackwagens of wat dan ook. Daar hadden ze hele grote ventilatoren staan om het een beetje koel te houden.
1: Ja, we hebben het verleden keer gehad met ventilatoren. Maar daar zijn we gauw afgestapt. Dan door die ventilatoren, door de wind, blaast de vlam onder de pannen blaast uit.
0: Oh ja.
1: Dus we gaan in ieder geval dit jaar proberen, maar dan hangen we hem boven in de tent. Kijken of dat dan een klein beetje helpt.
0: Oh ja, dat is ook een goeie. Ja, ik denk dat wel. Ja, wel goed vastmaken, geen gekke dingen.
1: Nee, zeker niet. Want we moeten ook zorgen dat we de regels volgen.
0: Ja, uiteindelijk is het om het geld in te zamelen voor de vereniging zelf. Want dat is de bedoeling, toch, hè?
1: Ja, dat is zeker de bedoeling, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou zo. Met hoeveel mensen zijn jullie al bezig? Want voor mij word je gesouffleerd, of niet?
1: Ja, daar is mijn vrouw lief. Die is dan onderdeel van de Breugel gedoe. Ja, we hopen natuurlijk dat het goed gaat lopen. Ja. En anders zit je natuurlijk met een gigantische overschot aan aardappels.
0: Nee, ik kom goed.
1: Maar we gaan van het best uit. We hebben drinken genoeg voor de mensen aanwezig. De koelkast die staat morgen vanmiddag al te loeien. Dus we hopen dat het allemaal helpt.
0: Ze laten jullie niet zitten met die aardappelpannenkoeken. Dat weet ik zeker. Want dat is gewoon een begrip. En dat is gewoon een soort van traditie in Lossen met de Breugel. Dus dat gaat goed komen. Hoe laat gaat morgen de kraam open, Henny?
1: Wij hopen tegen 9:00 of 10:00 de eerste pannenkoeken te bakken.
0: Goed zo. Op de vaste plek voor het gemeentehuis, voor Losse Soes?
1: Ja, het is nu links, op de linkerkant van het gemeentehuis staan we nu.
0: Oké, ja, eerder was het rechts.
1: Ja, dan was het aan de rechterkant. Nou is één geluk, we hebben een behoorlijk gedeelte van de dag staan we onder de schaduw van een hele grote boom.
0: Daar is over nagedacht.
1: Ja, iets verder.
0: Goed zo, succes. Henny, ja, met de aardappelpannenkoeken van Kolkensveld. We gaan het proeven. Dankjewel, hoi.

0: Bruno Boy was, even kijken, zaterdag reed ik terug vanuit Frankrijk. Ik heb dat ding gewoon was het 12 uur tijd, 20 keer op de radio gehoord. Niet te geloven, deze Die Die van Shakira en Bruno Boy. Straks op de radio, nou, één keer vandaag. Henk, we hebben Mark en Jasper en DJ Nicky vanavond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
13: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Het dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser twee verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: 8 van de ANWB.
14: Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de grens 2 kilometer file, 5 minuten vertraagd.
15: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

Prince and the Power Generation en Cream aan het begin van deze aflevering van Duizend Kracht voor de donderdagochtend alweer. Goedemorgen beste mensen, fijn dat je er weer bij bent. Heb je er ook zo van genoten van die zonsverduistering gisteravond? Oh, ik vond het wel weer apart hoor, echt waar. Ik maak dit niet altijd mee, jij waarschijnlijk ook niet. Maar als je dat toch meemaakt, dan ben je toch wel onder de indruk van de natuur op zichzelf. Hè? Het heelal, hoe dat draait en dat soort dingen wel meer. Ja, ik sta er dan wel even bij stil, moet ik eerlijk zeggen. Nou, in ieder geval, goedemorgen, zei ik al. We gaan lekkere plaatjes draaien, ook vandaag weer deze donderdag. Het zit er alweer bijna op, die werkweek van deze week. Maandag beginnen de scholen weer. Is alles weer zo normaal als het maar normaal kan zijn? Wow, bij wijze van spreken dan. Mark is dan ook weer terug, dus dat is ook weer normaal. Eigenlijk is dan gewoon eigenlijk weer alles zoals het is en hoort te zijn, hè? Zit ik nou net te bedenken. Ja. Strakjes hebben we natuurlijk nog wel wat streeknieuws voor je. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Maar laten we eerst eens met z'n tweeën gewoon even richting die koffiezetapparaat gaan. Om even een bakje koffie of een bakje thee te nemen. Ja, zullen we dat even doen? Hebben we wel verdiend toch, op deze donderdag. Jij hebt er al 2 uur werk op zitten. Ik begin nu aan mijn werkdag. Nou,

activiteit speciaal voor mannelijke mantelzorgers uit Wieren. Daar staat namelijk de High Beer en Bugs en Boos schieten op het programma. En dit wordt gehouden bij de Boshoef in Hoge Heksel. En de insteek is precies zoals het klinkt. Er worden speciaal bieren geproefd, gevolgd door een rondje Bugs en Boos schieten onder het genot van diverse warme en koude hapjes. Een leuke activiteit voor deze specifieke doelgroep. Aanmelden kan tot 9 september via de website van evenmens.nl. Dus lijkt je dat leuk? En ben je een mantelzorger en wil je even op adem komen in een leuk uitje, meld je dan even aan.

0: nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery, in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen. De 42-jarige man uit Almelo, die wordt verdacht van de wurgmoord in een Duits hotel, wil dat hij in Nederland wordt berecht. De Duitse autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd, maar de Almeloer vecht dat aan. Bij de moord kwam een 35-jarige man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer zat in een rolstoel en was zwaar hulpbehoevend. De twee verbleven samen op één hotelkamer. Een bakje patat, mayonaise en een frikandel. Vroeger zat er op bijna elke hoek van de straat wel een cafetaria. Maar de snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Twente. Zo sloot er onlangs een cafetaria in Hengelo. In Enschede stopte er eentje in maart. En vorig jaar gingen er meerdere dicht in Nijverdal, Enschede en Haaksbergen. Zaken gaan failliet of er is bijvoorbeeld geen familieopvolging te vinden. Ook heeft de cafetaria concurrentie van de airfryer. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland zo'n hete luchtfriteuze. En zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand gesloten. Toch is het er deze dagen behoorlijk druk. Kluisjes, kleedhokjes en zwembadstoelen uit het oude zwembad zijn namelijk geveild. De hoogste bieders kunnen hun aankopen deze week ophalen. En dat betekent meestal alles zelf demonteren. Zo was er een scoutingvereniging uit Hengelo die 48 kleedhokjes opkocht. Die moesten dus wel stuk voor stuk uit elkaar gehaald worden en daarna weer in elkaar worden gezet. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 graden erg warm vandaag. En morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles. Daar 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot zover de A.

van de lekkere nummers van A Flock of Seagulls. I ran up at Twente FM. Kijk jij wel eens naar dat programma Hier zijn ze weer. Weet je wel? Dat programma dat wat mensen in het buitenland zitten. Daar een B&B of zo of wat dan ook organiseren. Zo. En dan heb je ook die twee mensen uit Amsterdam. Die Jacobien, weet je wel? Die Jacobien en haar vriend, of haar man, die gaan uit elkaar. Ja, het is over en uit. Na 11 jaar gaan ze scheiden. Maar ik heb een plaat en dan moest ik aan denken aan die Jacobien. Want als zij in de auto stapte, was het altijd... Waar is mijn Ray-Ban? Waar is mijn Gucci? Waar is mijn Versace? Al dat soort dingen, weet je wel? Kan je haar nog herinneren? Ik denk

Lekkere muziek op je radio. Zometeen na 11 uur ben ik bij je terug voor het tweede gedeelte op deze donderdagmiddag van De Uitzendkracht. Hier op Twente FM. En wil je wat leuks horen of wil je wat vertellen aan me, mag je het altijd laten weten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

het is gewoon zo'n leuk plaatje uit de jaren 80. Heeft niet veel om het lijf, zullen we het maar zeggen. Magic Smile, Rosie Vella was een eendagvlieg in die tijd. Maar ja, het was wel gewoon in die tijd een leuk plaatje. Misschien herinner je je nog wel. Anders niet, dan hoor je het vandaag voor het eerst misschien. De verwachte warmte van deze week heeft ook effect op evenementen natuurlijk. Zo heeft Bowls 92 in Losser officieel het jaarlijkse Jan Bakker Bowls toernooi afgelast. Dat zou vandaag plaatsvinden in sporthal De Fakkel. Maar met de verwachte buitentemperaturen van vanavond rond de 34 zou het ook binnen niet heel aangenaam zijn. Bovendien is het deelnemersveld bij Bowls ook simpelweg wat ouder. Het is dan ook niet verantwoord om het toernooi door te laten gaan. Zo laat de organisatie weten. Dus je hoeft er niet heen. Je hoeft je bowlingbal niet te poetsen. Het gaat gewoon niet door vandaag. Nee. Robbie Williams en Angels.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om mij nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. De 42-jarige man uit Almelo, die wordt verdacht van de wurgmoord in een Duits hotel, wil dat hij in Nederland wordt berecht. De Duitse autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd, maar de Almeloer vecht dat aan. Bij de moord kwam een 35-jarige man uit Enschede om het leven. Het slachtoffer zat in een rolstoel en was zwaar hulpbehoevend. De twee verbleven samen op één hotelkamer. Een bakje patat, mayonaise en een frikandel. Vroeger zat er op bijna elke hoek van de straat wel een cafetaria. Maar de snackbar verdwijnt langzaam maar zeker uit Twente. Ze sloten onlangs een cafetaria in Hengelo. In Enschede stopte er eentje in maart. En vorig jaar gingen er meerdere dicht in Nijverdal, Enschede en Haaksbergen. Zaken gaan failliet of er is bijvoorbeeld geen familieopvolging te vinden. Ook heeft de cafetaria concurrentie van de airfryer. Inmiddels hebben ruim 2 miljoen huishoudens in Nederland zo'n hete luchtfriteuze. En zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand gesloten. Toch is het er deze dagen behoorlijk druk. Kluisjes, kleedhokjes en zwembadstoelen uit het oude zwembad zijn namelijk geveild. De hoogste bieders kunnen hun aankopen deze week ophalen. En dat betekent meestal alles zelf demonteren. Zo was er een scoutingvereniging uit Hengelo die 48 kleedhokjes opkocht. Die moesten dus wel stuk voor stuk uit elkaar gehaald worden en daarna weer in elkaar worden gezet. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 34 graden erg warm vandaag. En morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Henk Ketting.

heb nog een opmerkelijk verhaal voor je. Ja, althans, ik vind hem opmerkelijk. En ik heb daar een paar vraagtekens bij en dingen die ik graag zou willen zeggen. Maar of het verstandig is gezegd, laat ik even in het midden. Want het volgende is namelijk gebeurd. Een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines is geannuleerd omdat een kind weigert te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Het vliegtuig zou vanaf Victoria naar Toronto vliegen. Zowel de ouder als het cabinepersoneel probeerden het kind meerdere keren in de stoel te krijgen, maar zonder succes. En omdat passagiers tijdens het vertrek verplicht moeten zitten en vastzitten, kon het toestel niet opstijgen. Het vliegtuig keerde uiteindelijk terug naar de terminal. Door de vertraging was het inmiddels 12:30, het tijdstip waarop de landingsbaan sloot. En daardoor kon de vlucht die nacht helemaal niet meer vertrekken. Alle passagiers moesten het toestel verlaten en werden omgeboekt naar een vlucht voor de volgende dag. Porter Airlines heeft excuses aangeboden voor het ongemak. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet je een hele vliegtuig laten staan terwijl een kind niet wil gaan luisteren? Ja, heb je een paar mogelijkheden? Ik persoonlijk zou dan zeggen, jij moeders en vader, neem je kind dan mee en ga maar naar buiten. Dan kan de rest gewoon rustig vliegen en kijken wanneer je kind wel zin heeft om te vliegen. Althans, dat lijkt mij een optie. Hè? Maar ja, goed, wie ben ik tenslotte? Henk

Nee, ligt het aan mij of ligt het een beetje gewoon aan alles een beetje? Dat ik het gevoel heb dat de dag eigenlijk niet zo opschiet. Nee, ik zit een beetje op die klok te kijken. Ja, nee, ik denk, het is nog helemaal geen 12 uur. Voor mijn gevoel of veel later in, hè. Het zal aan mij liggen, denk ik. Donderdag, de donderdag blues in dit geval. Howard Jones en What is Love? Hoor je nu naar Donna Summer, Bad Girl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
14: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim 400 euro. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk wordt het 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente.

Had jij in die tijd ook zo'n hele rare broek aan? Soms deed ik van die broeken, die zaten andersom. De gulp naar achteren en de rest naar voren. Uit die tijd komt dit een beetje. Ja, In Cremosa. En Here Comes the Hot Stepper. Aan het begin van de derde en laatste gedeelte van de IJzerkracht. Op deze donderdagmiddag. Want dat is het ondertussen. Je lunch staat klaar. Je broodrommetje mag je uit je broodrommeltje halen. Ik zorg gewoon voor de muzikale omlijsting erbij. Zoals deze van

is volop barbecue weer vandaag. Temperaturen lopen vandaag op naar de 35 graden. Vanavond koelt het ook nog niet eens echt af. Want we zullen het vanavond met een graadje of 17 moeten doen. Morgen wordt het 1 graadje minder. Dan wordt het maar 34 graden. Mwah, frisjes voor de tijd van het jaar.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Woningcorporatie De Woonplaats mocht huurders in de Enschedese wijk Padmos niet onder druk zetten via een verhuisregeling. De corporatie kwam met die regeling voor huurders die door de overstroming waren getroffen, maar stelde als harde eis dat ze zouden afzien van verdere aansprakelijkheid. En dat mag niet, zegt de rechter. Voor de toekomst van de drie overgebleven huurders maakt het in grote lijnen niet uit. Zij moeten de woning in Padmos en hun tijdelijke onderkomen op korte termijn verlaten. Een groep van Samenleven Almelo gaat vandaag anti-AZC-leuzen verwijderen die gekalkt zijn op de Kornmarkt. Daar staat onder meer hashtag asielstop geschreven. De groep vraagt zich af waarom tegenstanders van AZC's wel van alles mogen roepen, maar mensen die voor de opvang van vluchtelingen zijn niet. En het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde gaat op de educatieve tour. Dankzij een donatie van een Oldenzaalse bedrijf konden zo'n 50 informatiebordjes worden aangeschaft, met daarop zowel de Nederlandse als de Latijnse naam van de boom, struik of plant. Voedselbos begon 2,5 jaar geleden. Op een stuk van zo'n 300 vierkante meter in De Glindebuurt zijn verschillende vruchtbomen, bessenstruiken, bramen en kruidplanten geplant. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 graden erg warm vanmiddag. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in het oosten van het land, beide bij de grens. Om beginnen de A1 Hengelo richting Duitsland, daarbij de controles 5 minuten oponthoud. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, daar bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

All Saints en Pure Shore op de Twente FM zullen het eens hebben over voetbal. Ja, ik weet niet of je erin geïnteresseerd bent, maar ik heb wel sportnieuws voor je. Want FC Twente heeft zich namelijk versterkt met de 20-jarige Noor Philip Thorvaldsen. De aanvaller heeft in Enschede een contract getekend tot medio 2031 en moet de gewenste versterking op de rechter flank worden. Volgens technisch directeur Erik ten Hag ging aan de transfer een lange periode van onderhandelen vooraf. Thorvaldsen stond al langer op de radar bij FC Twente en kon rekenen op een belangstelling van verschillende buitenlandse clubs. Maar uiteindelijk koos hij voor een overstap naar Enschede. Thorvaldsen zelf zegt dat FC Twente goed bij zijn manier van voetballen past. Hij omschrijft zichzelf als een aanvaller die graag 1-1 de actie aangaat, kansen creëert en belangrijk wil zijn met doelpunten en assist. Met de komst van de jonge Noor heeft FC Twente de gezochte rechtsbuiten voor het nieuwe seizoen alweer binnen.

Another en 45 Ultra. En tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor de donderdag. Morgen doen we het gezamenlijk nog één keer. Doen we een bakje koffie rond 10:00. Doen we nog even een lunchje met z'n tweeën. En dan zit deze werkweek voor jou en voor mij er allebei op. En dan gaat het leven gewoon weer verder. Hè. Strakjes na 1:00. Hij zit er weer helemaal klaar voor om je verder de dag door te brengen. Natuurlijk heb ik het over vriend en collega Marre Schepers. Door de middag, strakjes na het nieuws en na Mariah.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: Luister. Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Mega dagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Dikke rookwolken boven de Botlek komt door een stroomstoring. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt overtollige gas afgefakkeld. Er is ook brand uitgebroken in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. Of er een verband is, wordt onderzocht. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Door 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

wij door de middag op deze mooie donderdagmiddag. Het zonnetje schijnt. Het is 35 graden buiten. Snoei, snik heet weer. Ja, droog is het zeker. Ja, het ontkomt er niet aan, hè. De Rijn staat te laag, het Twentekanaal zit nog steeds dicht. En van het weekend verwachten ze dan toch eindelijk een klein beetje regen. Ja, maar ja, dat gaat natuurlijk nog steeds geen zoden aan de dijk zetten en de droogte oplossen. Ja, een beetje regen voor de bomen is natuurlijk ook niet verkeerd, hè. Hey, door de middag, deze donderdagmiddag, hoop ik je lekker de middag door met lekker veel muziek. Zometeen London Beat, You Bring On The Sun. Ron Day komt er aan. Dan heeft Bruno Mars, On My

Dan London Beat bij Twente FM. Hij is zometeen wat je bijgepraat over het laatste nieuws uit Twente. Dat kun je natuurlijk ook terugvinden op een van onze websites. 120.nl of twentefm.nl. Zometeen Love Frequencies met Live It All. Maar eerst Sunshine, One Republic.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Woningcorporatie De Woonplaats mocht huurders in de Enschedese wijk Padmos niet onder druk zetten via een verhuisregeling. De corporatie kwam met die regeling voor huurders die door de overstroming waren getroffen, maar stelde als harde eis dat ze zouden afzien van verdere aansprakelijkheid. En dat mag niet, zegt de rechter. Voor de toekomst van de 3 overgebleven huurders maakt het in grote lijnen niet uit. Zij moeten de woning in Patmos en hun tijdelijke onderkomen op korte termijn verlaten. Een groep van Samenleven Almelo gaat vandaag anti-AZC-leuzen verwijderen die gekalkt zijn op de Kornmarkt. Daar staat onder meer hashtag asielstop geschreven. De groep vraagt zich af waarom tegenstanders van AZC's wel van alles mogen roepen, maar mensen die voor de opvang van vluchtelingen zijn niet. En het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde gaat op de educatieve tour. Dankzij een donatie van een Oldenzaalse bedrijf konden zo'n 50 informatiebordjes worden aangeschaft, met daarop zowel de Nederlandse als de Latijnse naam van de boom, struik of plant. Voedselbos begon 2,5 jaar geleden. Op een stuk van zo'n 300 vierkante meter in De Glindebuurt zijn verschillende vruchtbomen, bessenstruiken, bramen en kruidplanten geplant. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 graden erg warm vanmiddag. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar bij de grens ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Can Handle Me. Ey, straks na tweeën is het weer tijd voor de dag van. En vandaag zetten we een groep mensen in het zonnetje die hun hele leven al in een wereld leven die eigenlijk net de verkeerde kant op is ingericht. Straks daarover meer, maar eerst Roxy Dekker en ga dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: nou,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live. In de brouwerie.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen, komt door het afvakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Wero. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controlestruik 10 minuten oponthoud. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar 5 minuten vertraging en er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
3: Door de Middag. Mark Schepers.

0: And I believe.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het internationale linkshandige dag. Dus ben je links, dan is dit jouw dag. En eigenlijk sta je er nooit bij stil. Maar heel veel dingen zijn gewoon gemaakt voor rechtshandige mensen. Een schaar bijvoorbeeld, of een collegeblok. Een collegeblok moet ik eigenlijk zeggen, met van die ringen aan de zijkant. Ja, als je links bent, zitten die dingen dus altijd precies lekker in de weg. En wat ook altijd mooi is, zodra iemand met links schrijft, is er altijd wel iemand in de buurt die zegt...

Ja, dat is zo. Misschien schrijf je links, maar gooi je met rechts. Je draagt je horloge aan de verkeerde kant, je snijdt je eet andersom. Of je doet iets al je hele leven op een manier waarvan je pas veel later ontdekt hebt dat je eigenlijk het heel anders doet dan iemand anders. Zo zit ik altijd aan tafel en heb ik blijkbaar mijn mes altijd in de verkeerde hand. Ja. Ik snijd dus met een andere kant dan de meeste andere mensen. En die zeggen, ik vind dat gek. Ja, nou ja, sorry, ik ben het mijn hele leven al zo gewend. Ik schrijf wel gewoon rechts, maar blijkbaar heb ik het mes in de verkeerde hand. En nu ik hier achter het paneel zit, zit ik eigenlijk een beetje te bekijken welke... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe vast. Dat maakt ook niet uit, maar dat is dus iets wat ik altijd verkeerd doe. Nou, wat doe jij nou op een manier waarvan je altijd krijgt te horen... Hé, waarom doe je dat zo? Ben wel eens benieuwd. App hem door. Dan gaan we zo meteen eens even kijken wat Twente zoal anders doet dan dat de mensen gewend zijn. Hey, zometeen muziek van Prince en The Revolution. Maar eerst de pauze.

Girl, Ed Sheeran bij Twente FM. Net in de dag van hadden we het over dat het vandaag linkshandige dag is. En vaak krijg je als linkshandige te horen als er iemand achter je staat. Hey, ben je links? En hebben ze dat nog niet gezien. Nou, ik vroeg aan jou, wat doe jij op een manier waarvan anderen altijd zeggen, hey, waarom doe je dat nou eigenlijk zo? Ik krijg een paar leuke berichten binnen. Marloes die stuurt, ik ben links. En met een schaar knippen is echt een drama. Vooral voor die goedkope scharen. Ja, volgens mij moeten jullie echt van die speciale scharen hebben, of niet? Linkshandige scharen, die zijn ook nog niet overal te krijgen. En ze zijn nog knijtertje duur ook. Jeroen zegt, ik schrijf met rechts, maar doe bijna alles met links. Geen idee eigenlijk waarom. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Sandra uit Almelo die zegt, mijn man is links. En als ik hem zie aardappels schillen, krijg ik gewoon stress van. Ziet er zo verkeerd uit voor mij. Maar goed, hij schilt ze in ieder geval. Nou, dat is in ieder geval fijn, Sandra. Een man die de aardappels schilt. Kevin die stuurt nog, horloge zit bij mij rechts. Mensen zeggen, daar dus echt vaker wat van. Terwijl ik daar eigenlijk zelf nooit over nadenk. Nou Kevin, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mijn horloge ook altijd aan de rechterkant. Ja, zeggen mensen ook wel eens, ja, maar die hoort daar niet. Ja, dat boeit me niet. Ik vind het gewoon fijn aan die kant. Ja. Anja die stuurt, ik ben linkshandig en vroeger op school zat altijd de zijkant van mijn hand onder de inkt. Ja, die ken ik nog van sommige klasgenootjes. En de laatste van Dennis uit Bonnen, die zegt, ik eet dus blijkbaar verkeerd om met mes en vork. Nou, dat heb ik dus ook. Kwam ik pas achter toen mijn vriendin daar een keer wat van zei. Doe het nog steeds trouwens. Ja, ik ook. Ja, het is niet anders. Nou goed, ik zat nog even een plaatje erbij te zoeken. Ja, en dan kom je niet op heel veel dingen uit die iets met linkshandig te maken hebben. Maar ik dacht van ja, left is wel een mooi bruggetje. Wat dacht je van deze? Anastasia en left uit Zuiderloon.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag. Woningcorporatie De Woonplaats mocht huurders in de Enschedese wijk Padmos niet onder druk zetten via een verhuisregeling. De corporatie kwam met die regeling voor huurders die door de overstroming waren getroffen, maar stelde als harde eis dat ze zouden afzien van verdere aansprakelijkheid. En dat mag niet, zegt de rechter. Voor de toekomst van de drie overgebleven huurders maakt het in grote lijnen niet uit. Zij moeten de woning in Padmos en hun tijdelijke onderkomen op korte termijn verlaten. Een groep van Samenleven Almelo gaat vandaag anti-AZC-leuzen verwijderen die gekalkt zijn op de Kornmarkt. Daar staat onder meer hashtag asielstop geschreven. De groep vraagt zich af waarom tegenstanders van AZC's wel van alles mogen roepen, maar mensen die voor de opvang van vluchtelingen zijn niet. En het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde gaat op de educatieve tour. Dankzij een donatie van een Oldenzaalse bedrijf konden zo'n 50 informatiebordjes worden aangeschaft. Met daarop zowel de Nederlandse als de Latijnse naam van een boom, struik of plant. Voedselbos begon 2,5 jaar geleden. Op een stuk van zo'n 300 vierkante meter in De Glinde buurt zijn verschillende vruchtbomen, bessenstruiken, bramen en kruidplanten geplant. En dan het weer voor Twente. Het is met 34 graden erg warm vanmiddag. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Het wordt dan 36 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Oletta Adams en Window of Hope bij Twente FM. Ja, ik krijg net een berichtje van: hey Mark, waarom is de shuffle niet geweest? Nou, dat komt omdat ik vandaag in een andere studio zit en daar het rad niet bij de hand heb. Ja, dat gebeurt soms. Straks nog wel de laatste kilometer en natuurlijk How Slow Can You Go. Dus stuur maar vast een plaat in waar jij lekker rustig van wordt. En mocht je denken, wat bedoel je nou met de laatste kilometer? Nou, daar zijn we gisteren mee begonnen. En ik ga straks nog even uitleggen wat het nou precies inhoudt. Zometeen Brian Ferry met A Slave to Love, maar eerst de Drops of Jupiter. Dit is Train.

Then there's someone to you bij Twente FM. Ja, dit hebben we met z'n allen gedaan gisteren. Hè? Follow the sun. Gisteravond was namelijk de eclipse. 90% van de zon ging achter de wolken. Of achter de maan, moet ik zeggen. De wolken waren er gelukkig niet, dus iedereen kon het goed meekrijgen. Ja, de eerstvolgende eclipse, dat is in 2083. Daar ga ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Of ik moet echt 100 gaan worden, dat zou nog kunnen. Maar ik ben er bang voor. Ja, en de eerste volledige zonsverduistering, die gaan we met z'n allen niet meer meemaken. Want die is namelijk op 2136. Ja, duurt nog even.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutsjo.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied startten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen de afrit Beek en de grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Twente FM. Hey, het is 3:20 en ik vind het eigenlijk wel dat we het een beetje verdiend hebben. Even een paar minuten helemaal niks doen, geen haast, geen gedoe. Het tempo gaat naar beneden en de muziek die doet de rest. Vandaag eentje van Bruno Mars, lekker akoestisch, lekker relaxed. En zo'n plaat waar je vanzelf een beetje vrolijk van wordt. Dit is

0: nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een groep van Samenleven Almelo heeft een anti-asieluiting van de Kornmarkt in Almelo verwijderd. De groep ontstaan tijdens de pro-Palestijnse protesten wil geen heisa veroorzaken. Dat zegt oud-raadslid Bert Hummels. Hij vindt dat voorstanders van asielopvang net zo goed hun mening moeten kunnen uiten als tegenstanders dat doen. Het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde krijgt een educatieve functie dankzij een donatie van bedrijf Parker Hannafin, waarmee zo'n 50 infobordjes zijn aangeschaft. De bordjes tonen de Nederlandse en Latijnse naam van planten met een QR-code naar meer informatie. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil later rondleidingen en workshops organiseren. En kunstenares Tanja Wevers uit Hengelo werkt in kunstwerkplaats De Mullerwerf aan een kunst geïnspireerd op haar tweewekelijkse reis naar Spitsbergen. Ze verwerkt materialen als bioplastics en natuurlijm gebaseerd op aantekeningen, foto's en schetsen van gletsjers en ijsschotten. Toon ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en warm en later is het helder en koelt het af naar zo'n 20 graden.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 5 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Offenbach en Overdrive bij Twente FM. Hey, we zijn weer aangekomen bij het laatste stukje van de werkdag. En misschien ben jij ook wel helemaal klaar voor vandaag. Nog even door en dan mag de werkmodus weer uit. Dus voor de laatste kilometer wil ik vandaag van je weten: waar heb jij zin in zodra je straks klaar bent met werken?

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

My Body Isn't Ready, Summer bij Twente FM. Hij 4:10 op deze donderdagmiddag. En voor veel mensen begint hij inmiddels behoorlijk dichtbij te komen. Het einde van de werkdag. Tijd voor de laatste kilometer. En Stefan uit Oldenzaal heeft er duidelijk al zin in. Hij hebt nog tot 4:00. En dan snel naar huis, zwembroek aan, barbecue aan. En vanavond doe ik helemaal niks meer. En morgen zien we wel weer verder. Nou, Stefan, die heeft zijn donderdagavond volgens mij uitstekend voor elkaar. Nog 10 minuutjes, jongen. Dan mag de werkmodus uit. En voor Stefan en iedereen die op dit moment naar de klok zit te kijken, radio lekker aan en nog even door. We rijden hem samen uit. En vandaag doen we dat met Katrina and the Waves. Dit is Walking on Sunshine.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk weer 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

Welkom bij Twente Komt Thuis, jouw middagshow op de lokale radio. Hey, lekker zeg, leuk dat je er bent. Post Malone en Morgan Wallen openden de show I Had Some Help. Nou, die had ik ook. En heb jij goed geluisterd naar alle oogartsen en gisteravond niet met je blote oog naar de zonsverduistering gekeken die goed te zien was in heel Nederland? Ik moet eerlijk zeggen, ik zag beelden uit IJsland en uit Spanje voor een volledige verduistering. Het verbaasde mij ten zeerste dat bij die 88-90% verduistering dat er nog zoveel licht langskwam. Dat viel me op. Zeg, muziek, natuurlijk, daarvan luister jij naar de radio. We hebben een lekkere oude

0: Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een groep van Samenleven Almelo heeft een anti-asieluiting van de Kornmarkt in Almelo verwijderd. De groep ontstaan tijdens de pro-Palestijnse protesten wil geen heisa veroorzaken. Dat zegt oud-raadslid Bert Hummels. Hij vindt dat voorstanders van asielopvang net zo goed hun mening moeten kunnen uiten als tegenstanders dat doen. Het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde krijgt een educatieve functie dankzij een donatie van bedrijf Parker Hannafin, waarmee zo'n 50 infobordjes zijn aangeschaft. De bordjes tonen de Nederlandse en Latijnse naam van planten met een QR-code naar meer informatie. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil later rondleidingen en workshops organiseren. En kunstenares Tanja Wevers uit Hengelo werkt in kunstwerkplaats De Mullerwerf aan een kunst geïnspireerd op haar 2-wekelijkse reis naar Spitsbergen. Ze verwerkt materialen als bioplastics en natuurlijm gebaseerd op aantekeningen, foto's en schetsen van gletsjers en ijsschotten. Toon ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en warm en later is het helder en koelt het af naar zo'n 20 graden.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Walk the Dinosaur. Dat doet me een klein beetje denken aan Walk Like an Egyptian. Is dat niet een beetje hetzelfde tijdperk, maar toch. Zeg, Purple Disco Machine hoorde je als eerste na het streeknieuws samen met Sophie Rosenbergster. Hypnotized. Ik dacht, laten we eens eventjes een ongelofelijke guilty pleasure draaien zo op deze donderdagmiddag. En daarom heb ik Take That voor je uitgekozen. Everything Changes uit de jaren 90. Hele grote hit, zeker in Engeland. In Europa was die ietsje minder. Hij deed lekker mee hoor.

Prachtig, mooi, breekbaar liedje van Zoe Levi. Sluit me in je armen. En daarvoor die knijter van A Guilty Pleasure for Take That. Everything Changes. En nou, ik zei het al, vanavond moet FC Twente voetballen uit tegen DHC. Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee. Ik ga even opzoeken hoe laat die wedstrijd begint. Kom ik daar zo bij je op terug. Draaien we even muziek van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.

als je nou echt in een box leeft, dan heb je het niet leuk, dan heb je het zwaar. Maar goed, het liedje uit de jaren 80, absoluut klassieker. Living in the Box met de gelijknamige titel. En Miles Smith en Niall Horan hoorde je ook Drive Safe. Zeg, ik zou nog even terugkomen op de feiten waar FC Twente zou voetballen. Nou, dat weten we al tegen DHC. En

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marechaussee heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Cat's Eye, heerlijke plaat. Animal en de eerste, de opener van uur 2 van jouw middagshow Twente komt thuis, werd verzorgd door Yes, Owner of a Lonely Heart. Nou, dat is niet leuk, hè, als je alleen bent en je hebt alleen maar, ja, al die gevoelens om je heen waar je eigenlijk niet weet, wat moet ik daarmee? Ik zou zeggen, zet de radio aan. Het helpt altijd. Vanavond moet FC Twente voetballen. Om 7 uur. Net aan het einde van dit programma en het begin van de avonddienst kun jij lekker die tv aanzetten en kijken of FC Twente de puntjes meeneemt en ook zorgen dat het een ronde verder komt. Dat is er van harte gegund.

Bodo Glimt daar. Nou ja, dus dat is echt wel een feestje. Europees voetbal, altijd leuk. Zeg, ik heb voor je klaarstaan een lekkere plaat van Martin Garrix en Lau Matt. Die hoor je nou hier op Twente FM. En zometeen ook Ilse de Lange.

The Rag-N-Bone Man, Crossfire. Prachtig, prachtige plaat. En daarvoor hoorde je natuurlijk Dua Lipa, Be The One. Zeg, zometeen word je helemaal bijgepraat tijdens het streeknieuws hier op Sender. Nog eventjes de nieuwe plaat van Emma Heesters draaien. Want die mag er zijn, hoor.

0: nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een groep van Samenleven Almelo heeft een anti-asieluiting van de Kornmarkt in Almelo verwijderd. De groep ontstaan tijdens de pro-Palestijnse protesten wil geen heisa veroorzaken. Dat zegt oud-raadslid Bert Hummels. Hij vindt dat voorstanders van asielopvang net zo goed hun mening moeten kunnen uiten als tegenstanders dat doen. Het voedselbos in de Oldenzaalse buurt De Glinde krijgt een educatieve functie dankzij een donatie van bedrijf Parker Hannafin, waarmee zo'n 50 infobordjes zijn aangeschaft. De bordjes tonen de Nederlandse en Latijnse naam van planten met een QR-code naar meer informatie. De stichting Voedselbos Oldenzaal wil later rondleidingen en workshops organiseren. En kunstenares Tanja Wevers uit Hengelo werkt in kunstwerkplaats De Mullerwerf aan een kunst geïnspireerd op haar 2-wekelijkse reis naar Spitsbergen. Ze verwerkt materialen als bioplastics en natuurlijm gebaseerd op aantekeningen, foto's en schetsen van gletsjers en ijsschotten. Toon ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het tropisch warm. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en warm en later is het helder en koelt het af naar zo'n 20 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 12 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Madonna, Jump uit de Zero's en Sting als eerste na het streeknieuws. If you love somebody, set them free. Zeg, leuk dat je luistert naar de middagshow. Twente komt thuis, want het is natuurlijk donderdag. Nog één dagje en dan heb je een lekker weekend. In ieder geval is de donderdagavond begonnen. Om 7 uur begint de FC Twente aan de aftrap tegen de returnwedstrijd tegen DHC. Alle reden om en de televisie en de radio

Teddy Swims, Mr. Know-It-All en natuurlijk Steve Winwood met die ongelooflijke klassieker Higher Love hoor je hier in de middagshow. Twente komt thuis. Alle reden om de muziek wat harder te zetten. Waarom? Loreen. Twee keer toe won zij het Songfestival. Dit is Tattoo en zometeen ook John Secada.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PVDA-politicus Jacques Wallagen is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallagen werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de derde etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.

tikt hier in Twente. Dus als je nog in de auto zit of je moet nog naar huis, neem een flesje water mee. Doe de zonnebril op, net als gisteravond. Alleen hoeft die niet zo verduisterend te zijn. Zeg, Michael Jackson opende dit uur Black or White. En inderdaad net Another N54 Ultra. Ik vind dat echt een mega goede plaat. En wil je dat verder niet horen? Nou, dan gaan we lekker met muziek. Ik heb Matt Simons voor je uitgezocht. Catch and Release, die hoor je nu. En zometeen ook Davina Michelle. Better Now.

Davina Michel, Better Now. Goeie plaat heeft ze weer gemaakt, zeg. Met Simon's Audio, Catch and Release. Vanavond om 7 uur trapt Twente af tegen DHC. En ze nemen die puntjes mee. Na de afgelopen week de 6-0 overwinning thuis. Wordt het, denk ik, daar vanavond 1-2 of 1-1. Zeg, dit is Sean.

Ray Parker Jr. Ghostbusters van de gelijknamige film. Hele grote hit in de jaren 80. Daarvoor zat Shawn Mendes, Heart of Gold. En we gaan je zo meteen even bijpraten.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechter oordeelt dat woningcorporatie De Woonplaats te ver ging door overstromingsgedupeerden in Patmos een verhuisregeling op te leggen met als voorwaarde dat ze geen aansprakelijkheid meer zouden claimen. Voor de laatste drie huurders verandert te weinig. Zij moeten hun woning en tijdelijk onderkomen op korte termijn verlaten. De Woonplaats moet hen helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Donderdagochtend brak aan de Loweg 18 in Wierden brand uit in een loods, die bij aankomst van de brandweer al volledig in vlammen stond. Vanwege de omvang werd opgeschaald naar grote brand en rukte meerdere eenheden uit. De brandweer verschafte zich via het naastgelegen industrieterrein toegang, waarbij schuttingen werden weggezaagd voor een vrije doorgang. En reizigers die op het station Hengelo een OV-fiets willen huren, vissen tijdens de spits vaak achter het net. Slechts in de helft van de gevallen is er dan een fiets beschikbaar. Met 35 OV-fietsen scoort Hengelo daarmee slechter dan Almelo, waar de beschikbaarheid rond de 70% ligt. Enschede doet het met 134 fietsen en ruim 90% beschikbaarheid veruit het best. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht is het helder en koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is dan volop zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 34 tot 35 graden.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog 10 minuten vertraging aan de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf afrit Beek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

onderweg. Wat een mooi liedje is dat geworden, zeg. Rondom Beat hoorde je ook I've Been Thinking About You. Deze artiest Bruno Mars stond 4 keer toe in de Johan Cruijff Arena. Stijf uitverkocht. Mega goede recensies.

Lil Nas, That's What I Want. Nou, dat mag als je de radio maar aanhoudt. Geen enkel probleem. Bruno Mars zat ervoor, On My Soul. Het is bijna tijd. Jazeker, en ze is al in de house. Nicky Spronsen. Zometeen in de avonddienst. En je kunt weer genieten van de heerlijke muziek. En ook Twente op de achtergrond. Maar radio moet aan. Dan krijg je echt ruzie met Nicky. Dat wil je niet. Deze laatste. Die is van de Commodores, Night Shift. En Mojo, die druk ik er ook nog even binnen. Lady, hear me tonight. Leuk dat je hebt geluisterd naar Twente komt thuis. Morgen een nieuwe uitzending. Hey, fijne donderdag. Bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will live in de brouwerie.
14: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallagen een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Live. Ik ben het helemaal met Bon Jovi eens hoor. It's my life. Welkom. Leuk dat je luistert naar de avonddiensten. Het is weer donderdagavond. We kruipen langzaam richting het weekend. En het wordt weer een zonovergoten weekend. Net zoals de afgelopen weken. Ik heb lekkere muziek voor je. Allereerst Cameron Whitcomb en daarna Calvin Harris.

je hoorde Calvin Harris met Feel So Close. En ja, ja, ja, ik weet het. Het is natuurlijk 7 uur geweest en dat betekent dat de mannen van FC Twente op dit moment op het veld staan in Slowakije. De return in de voorronde van de Conference League. Vorige week werd het in de Vested nog een verpletterende 6-0 tegen DAC Dunajská Streda. En ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze het vanavond gaan doen. En nee, nee, nee. Ik ga niks verklappen tijdens deze uitzending. Gewoon lekker naar de avonddienst luisteren. En dan straks gewoon de nabeschouwing even kijken. Ik heb voor jou Texas klaarstaan. En daar nog Snelle en Maan en UB40.

0: waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechter oordeelt dat woningcoöperatie De Woonplaats te ver ging door overstromingsgedupeerden in Patmos een verhuisregeling op te leggen met als voorwaarde dat ze geen aansprakelijkheid meer zouden claimen. Voor de laatste drie huurders verandert te weinig. Zij moeten hun woning en tijdelijk onderkomen op korte termijn verlaten. De Woonplaats moet hen helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Donderdagochtend brak aan de Loweg 18 in Wierde brand uit in een loods, die bij aankomst van de brandweer al volledig in vlammen stond. Vanwege de omvang werd opgeschaald naar grote brand en rukte meerdere eenheden uit. De brandweer verschafte zich via het naastgelegen industrieterrein toegang, waarbij schuttingen werden weggezaagd voor een vrije doorgang. En reizigers die op het station Hengelo een OV-fiets willen huren, vissen tijdens de spits vaak achter het net. Slechts in de helft van de gevallen is er dan een fiets beschikbaar. Met 35 OV-fietsen scoort Hengelo daarmee slechter dan Almelo, waar de beschikbaarheid rond de 70% ligt. Enschede doet het met 134 fietsen en ruim 90% beschikbaarheid veruit het best. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht is het helder en koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is dan volop zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 34 tot 35 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

A Lover's Holiday van Change. En de muzikale reis begon zojuist met Damiano David. Met Talk To Me en daarvoor voor de break rondé met Oh My God. En over Holiday gesproken, waar Change net over zong. We gaan nu niet naar het strand, maar gewoon lekker de bloemetjes buiten zetten. En dat doen we met niemand minder dan Justin Bieber's Daisies.

ja, je zou denken dat The One I Love van R.E.M., die ik zojuist voor je draaide, een heel romantisch liedje, liefdesliedje is, maar niets is minder warm. Het is wel een absolute klassieker uit 87 van een legendarische doorbraakalbum Document. Maar dat liedje, dat wordt heel vaak verkeerd begrepen. Het klinkt namelijk als een super romantisch liefdesliedje en wordt heel vaak op bruiloften gedraaid. Maar de zanger van de band, Michael Stipe, noemde het zelf juist een beetje een tikkie brutaal liedje. Het gaat namelijk helemaal niet over echte liefde, maar over iemand gebruiken. En dan quote ik even: a simple prop to occupy my time. Met andere woorden, een gebruiksvoorwerp om de tijd mee te doden. Best pijnlijk. Maar goed, als jij denkt, ik wil hem gewoon draaien, want het is gewoon ons liedje, dan moet je dat natuurlijk lekker doen. Maar het idee daarachter is toch iets anders. Van een duistere klassieker gaan we over naar een gigantische zomerhit van dit moment. Ik heb zo dadelijk een heerlijke throwback voor je klaarstaan van Lisa Stansfield met The Real Thing. Maar eerst gaan we gewoon lekker dansen met de Noorse danssensatie. Hier is Bausa met

0: Dat was natuurlijk Afrika van Toto. Een waanzinnige plaat. Alweer uit 1982, afkomstig van hun legendarische en met Grammy's overladen album Toto 4. Het blijft echt een absolute klassieker. En dan toch wat nieuws uit de voetbalscene. Natuurlijk wil ik toch nog iets roepen over de transfers van FC Twente. Want het pas 18-jarige middenveldtalent Benjamin Nagel heeft zijn contract verlengd tot 2028. En de aanval krijgt nog een flinke boost. Namelijk de 20-jarige Noorse vleugelflitser Philip Thorwaldsen tekent voor maar liefst 5 jaar bij in Enschede. 2 waanzinnige topdeals voor onze Twentenaren. We vliegen hier direct door met muziek. Zo dadelijk draai ik voor je Imagine Dragons met het mooie Follow You. Maar eerst hier Ed Sheeran met Curtains.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente.
10: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
9: Hier komt Twente samen.
10: Dankjewel
9: dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Ja, welkom. Fijn dat je er bent bij het tweede uur van mijn avonddienst op deze donderdagavond bij jouw favoriete radiostation Twente FM. Je hoorde zojuist een heerlijke klassieker, Physical, van Olivia Newton-John. En het merendeel van ons kent haar natuurlijk als Sandy uit de legendarische film Grease, waarin ze schitterde aan de zijde van John Travolta. Maar deze dame ging solo en scoorde in 1981 deze wereldwijde hit, afkomstig van haar gelijknamige hitalbum Physical. Helaas is deze wereldster niet meer onder ons. Ze overleed in 2022 na een lange strijd tegen borstkanker. Maar gelukkig leeft haar muziek voor altijd voort. En van een icoon uit de popgeschiedenis gaan we nu over naar een waanzinnig nieuw talent dat momenteel wel heel erg goed doet in de hitlijsten. Hier is Alex Warren met Fever Dream.

Ja, je hoorde Lois Lane met I Wanna Be. En ik weet niet of jij van tuinieren houdt of van een beetje ja, met je vingers in de aarde vroeten. Maar het is tijd om de standaard moestuin te vergeten. Want in Oldenzaal pakken ze het tegenwoordig heel anders aan. In de Glindebuurt hebben de buren namelijk samen een echt voedselbos gebouwd. Het Glindebos. Huurders en kopers die elkaar eerst amper kenden staan hier nu samen te tuinieren. En het wordt nog leuker. Dankzij een gulle lokale donatie staan er nu 50 splinternieuwe informatiebordjes tussen het groen. Je kan het je voorstellen dat al die planten, die hebben natuurlijk allemaal ingewikkelde namen. En zijn er misschien handige weetjes over die planten te vertellen. En dus op die bordjes staan dus de Latijnse namen, wat weetjes en een QR-code. En dan scan je zo'n QR-code en dan weet je direct of dit besje giftig is of dat je hem gewoon lekker door de yoghurt kan doen. Het is wel heel leuk, want het is en heel groen. Mensen die verbinden met elkaar, omdat ze samen aan het werk zijn in zo'n tuin. En het is ook nog eens hartstikke leerzaam. Dus ik zeg, het Glindebos in Oldenzaal, ben je er? Loop er gerust eens doorheen.

Je hoorde Runaway van One Republic. En daarvoor natuurlijk die extreem grote hit van Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Het is tijd voor een

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechter oordeelt dat woningcoöperatie De Woonplaats te ver ging door overstromingsgedupeerden in Patmos een verhuisregeling op te leggen met als voorwaarde dat ze geen aansprakelijkheid meer zouden claimen. Voor de laatste drie huurders verandert te weinig. Zij moeten hun woning en tijdelijk onderkomen op korte termijn verlaten. De woonplaats moet hen helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Donderdagochtend brak aan de Loweg 18 in Wierden brand uit in een loods, die bij aankomst van de brandweer al volledig in vlammen stond. Vanwege de omvang werd opgeschaald naar grote brand en rukte meerdere eenheden uit. De brandweer verschafte zich via het naastgelegen industrieterrein toegang, waarbij schuttingen werden weggezaagd voor een vrije doorgang. En reizigers die op het station Hengelo een OV-fiets willen huren, vissen tijdens de spits vaak achter het net. Slechts in de helft van de gevallen is er dan een fiets beschikbaar. Met 35 OV-fietsen scoort Hengelo daarmee slechter dan Almelo, waar de beschikbaarheid rond de 70% ligt. Enschede doet het met 134 fietsen en ruim 90% beschikbaarheid veruit het best. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht is het helder en koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is dan volop zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 34 tot 35 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind de muziek van vanavond wel echt heel erg lekker. Ik hoop sowieso dat je een lekkere avond hebt en lekker aan het genieten bent. Misschien zit je wel lekker met je beentjes omhoog, drankje in de hand. Of misschien zit je wel in de auto, dan drive safe. Het is altijd fijn om veilig aan te komen waar je naartoe gaat. Maar als jij nou denkt van jeetje, ik wil heel graag ook een plaat aanvragen bij Twente FM. Dat kan. Dat kan je bij de chatfunctie doen op de Twente FM website. Rechtsbovenin is een chatfunctie. Als je daar een berichtje achterlaat, dan kan je een plaat aanvragen. En misschien ook wel leuk als je dat doet om dan te vertellen waarom je die plaat graag gedraaid wil hebben op jouw favoriete radiostation Twente FM. De volgende plaat is aangevraagd door Monique. Ze wordt een beetje melancholisch van dit nummer. En ze zegt, ja, het doet me toch denken aan toen ik een stukje jonger was. En alles deed waar ik zin in had en droeg wat ik wilde dragen. Het is ook eerlijk gezegd een prachtige track. Hier is Miley Cyrus met Used to be Young, speciaal voor jou, Monique.

Ja, ze weet natuurlijk van geen ophouden, deze vrouw. Je hoorde Madonna met Open Your Heart. En daarvoor Lost Frequencies met Tom O'Dell en Black Friday en Pretty Like the Sun. Over zon gesproken, het blijft onverminderd mooi. Volgens mij zitten we in de hittegolf nummer 5 van dit jaar. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben er een klein beetje klaar mee. Afgelopen vrijdag was ik uit eten en toen werd het 's avonds wat koeler. En toen dacht ik, oh wat fijn, ik kan gewoon weer een trui aandoen of gewoon even lekker een spijkerjackie, omdat het wat fris was. Ik bedoel, ineens vinden we 22 graden fris. Maar goed, natuurlijk wel heel erg lekker om buiten hele leuke dingen te doen. En als je nou dit weekend vrij hebt gehouden, maar denkt, ja, ik wil er misschien toch nog even tussenuit. Nou, zaterdag 15 en zondag 16 augustus kan je naar de stad en landingsbanen van Vliegveld Twente. Daar staat namelijk de allerlangste vlooienmarkt van Nederland. Ruim 3 kilometer aan kraampjes vol vintage en curiosa, terwijl je ondertussen de zweefvliegtuigjes ziet opstijgen. Nou, vergeet geen tas mee te nemen of bakfiets. Want altijd als ik naar dat soort dingen ga, dan kom ik met dingen thuis waarvan ik denk, hartstikke leuk, maar wat moet ik ermee? Maar natuurlijk wel heel erg gezellig om even naartoe te gaan. Toch nog te genieten van de zon en alle gezelligheid die er plaatsvindt. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is Rock My Body van Rehab, Inna en Sash.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Online en

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKB en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botste vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechter oordeelt dat woningcorporatie De Woonplaats te ver ging door overstromingsgedupeerden in Patmos een verhuisregeling op te leggen met als voorwaarde dat ze geen aansprakelijkheid meer zouden claimen. Voor de laatste drie huurders van het terwijl. Voor de laatste drie huurders verandert te weinig. Zij moeten hun woning en tijdelijk onderkomen op korte termijn verlaten. De woonplaats moet hen helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Donderdagochtend brak aan de Loweg 18 in Wierden brand uit in een loods die bij aankomst van de brandweer al volledig in vlammen stond. Vanwege de omvang werd opgeschaald naar grote brand en rukte meerdere eenheden uit. De brandweer verschafte zich via het naastgelegen industrieterrein toegang, waarbij schuttingen werden weggezaagd voor een vrije doorgang. En reizigers die op het station Hengelo een OV-fiets willen huren, vissen tijdens de spits vaak achter het net. Slechts in de helft van de gevallen is er dan een fiets beschikbaar. Met 35 OV-fietsen scoort Hengelo daarmee slechter dan Almelo, waar de beschikbaarheid rond de 70% ligt. Enschede doet het met 134 fietsen en ruim 90% beschikbaarheid veruit het best. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht is het helder en koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is dan volop zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 34 tot 35 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live.
5: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechter oordeelt dat woningcorporatie De Woonplaats te ver ging door overstromingsgedupeerden in Patmos een verhuisregeling op te leggen met als voorwaarde dat ze geen aansprakelijkheid meer zouden claimen voor de laatste drie huurders van het terrein. Voor de laatste drie huurders verandert er weinig. Zij moeten hun woning en tijdelijk onderkomen op korte termijn verlaten. De Woonplaats moet hen helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning. Donderdagochtend brak aan de Loweg 18 in Wierde brand uit in een loods die bij aankomst van de brandweer al volledig in vlammen stond. Vanwege de omvang werd opgeschaald naar grote brand en rukte meerdere eenheden uit. De brandweer verschafte zich via het naastgelegen industrieterrein toegang, waarbij schuttingen werden weggezaagd voor een vrije doorgang. En reizigers die op het station Hengelo een OV-fiets willen huren, vissen tijdens de spits vaak achter het net. Slechts in de helft van de gevallen is er dan een fiets beschikbaar. Met 35 OV-fietsen scoort Hengelo daarmee slechter dan Almelo, waar de beschikbaarheid rond de 70% ligt. Enschede doet het met 134 fietsen en ruim 90% beschikbaarheid veruit het best. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht is het helder en koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog weer wat warmer. Het is dan volop zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 34 tot 35 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op stenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mij nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedendag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.